Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt.

eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gas.

de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elf weer renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader vier paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu 2e en 3e. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, het moment waar ik al de hele week naar uitkijk is eindelijk aangebroken. Onze Artist of the Week, Kroes, is in de studio. Welkom.
1: Dank je wel.
0: Hey, jij was de hele week aan de blak te horen met je tune Floor. En nu ga je hem live performen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ben jij ready?
1: Safe.
0: Oké, let's go.

0: of the week.
1: Yes, goed gedaan.
2: Dankjewel.
1: Hoe vond je het zelf?
2: Ja, zo'n gangetje. Ja? Gangetje. Si.
1: Nou, goed zo. Hey, je tune heet dus Floor. Wat betekent dat eigenlijk?
2: Floor. Floor betekent eigenlijk gewoon bloem.
1: Mm, en waar gaat het over?
2: Het gaat heel erg over zelfreflectie. Genezen. Ja, gewoon alles een beetje een plek kunnen geven. En dat kunnen uiten. En loslaten.
1: Mooi. Doe je altijd je eigen leven als inspiratie gebruiken voor hetgene wat je maakt?
2: Ja. Alles wat eigenlijk uit gewoon experience, ervaring, dat probeer ik gewoon te sharen eigenlijk gewoon met de mensen die daar zich mee relateren. Ja.
1: Nice. En over jouw leven gesproken, jij bent dus echt opgegroeid met muziek, heb ik zo gehoord. Wat betekent muziek voor jou?
2: Muziek. Muziek is gewoon een uitlaatklep. Plek waar ik eigenlijk gewoon mezelf kan zijn. Waar ik kan verbinden. En zoals ik zeg, zelfreflectie. Genezen. Ja.
1: Mooi. Hey, je zingt dus niet alleen maar in het Nederlands. Dus in hoeverre spelen je Arubaanse roots een rol in de muziek die jij vandaag maakt?
2: Eigenlijk best wel veel.
1: Ja?
2: Ik heb heel veel tunes eigenlijk die in Papiamento zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar omdat ik eigenlijk gewoon hier, ja, ik leef gewoon in Nederland. En ik voel me ook gewoon thuis hier. Dus ik probeer eigenlijk mezelf te onderscheiden eigenlijk. En daarmee gewoon twee verschillende talen met elkaar te combineren. Ja.
1: En merk je ook dat die verschillende culturen die jij in je hebt, dat die ook te voelen zijn in de muziek die je maakt?
2: Zeker weten. Je hoort het ook in de beat, toch?
1: Ik hoor het, ja. I like it. Hey, Kroes, wat kunnen wij de komende tijd allemaal van jou verwachten?
2: Voordat we dit jaar eigenlijk eindigen, hoop ik nog eigenlijk een single te releasen. En of als dat niet lukt, dan begin 2027 zeker met een nieuwe tune. En dan de rest van dit jaar gaan we gewoon door.
1: Nice. Ja. Zelfde vibe kunnen we verwachten?
2: Zelfde vibe, misschien wat anders. Ik heb heel veel verschillende liedjes eigenlijk.
1: Ja.
2: Verschillende genres. Probeer mezelf ook daarin gewoon te exploreren, experimenteren. En als het een vibe is, dan wil ik het zeker releasen. Ja.
1: Oké, spannend. Hey, superleuk om jou wat beter te leren kennen. Jij kan lekker blijven zitten, want zometeen ga ik je even testen met een paar lastige keuzes. Ben je een beetje goed in keuzes maken?
2: Niet echt.
1: Nou, dan wordt dit heel erg leuk. Ik ga nog even geheim houden wat we gaan doen. Dat hoor je zometeen.

0: Ja, nog steeds hier bij mij in de building, Kroes. Wat leuk dat je er bent, nog steeds. Hey, ja, je hoorde hem de hele week met zijn tune, Floor. Ja, heel gezegd dat je er bent. We hebben net je tune live gehoord. En we hebben je al wat beter leren kennen. Maar ik wil je heel graag nog wat beter leren kennen. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe goed jij bent in het maken van keuzes. Nu zei je net dat je daar niet zo goed in bent.
1: Correct.
0: Maar hoe zit het dan met muzikale keuzes?
1: Ik weet het niet.
0: Daar moet je eigenlijk wel iets in kunnen, want je maakt muziek. Mm-hmm. Het klinkt goed. Mm-hmm. Dus ik heb er wel meer vertrouwen in eigenlijk, moet ik zeggen.
1: Oké, volg mijn gevoel gewoon.
0: Exactly. Dit is wat we gaan doen. Ik heb hier een paar artiesten voor mij, jouw favoriete artiesten, als het goed is. En die artiesten ga jij blind ranken, van 1 tot en met 5. Dus op 1 zet je de artiest die jij het hardst vindt en op 5 degene die jij het minst hard vindt. Maar je weet dus steeds niet wie de volgende artiest is, snap je?
1: Yes, ik snap het.
0: Duidelijk. Oké, ben je ready?
1: Yes.
0: Dit is de eerste.

0: Ja, de enige echte Frank Ocean.
1: Yes, sir. De enige Frankie.
0: Ja.
1: Ik ga eerlijk met je zijn.
0: Mm-hmm.
1: Frank Ocean is nummer 1.
0: Nummer 1?
1: Yes, sir.
0: Niemand boven Frank?
1: Niemand boven Frankie.
0: Oh my god, wist je dat hij ook in Nederland woont?
1: Ja.
0: Wat zeggen ze?
1: Ja, dat weet ik.
0: Maar wel in Amsterdam, dus
1: ja.
0: Jammer.
1: Ja. Je gaat hem niet zo makkelijk tegenkomen als je niet daar bent.
0: Nee, hè? Eens. Ja. Oké, nou Frank op nummer 1. Dit is de volgende.
2: Baby girl, je bent mijn one desire. Set my soul on fire. Geef me je love and have your heart from China. Oh, we zijn er bijna.
0: Ja, Ronnie.
1: Ronnie. Nummer 3.
0: Ronnie op nummer 3? Oké. Okay.

0: Nummer 2.
1: Nummer 2, oké. Mark Anthony, in alle eerlijkheid, ik wist niet wie dat was. Ben ik nu een barbaar dat ik dit zeg?
0: Ja.
1: Nou, ik denk, Kroes, je gaat me sparen hier op de radio. Nee?
0: Nee.
1: Oké, maar vertel voor degene die hem niet kent, wat vind je zo tof aan, aan hem?
0: Is een legend.
1: Oké.
0: Is een legend. En ik ben ermee opgegroeid.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb het eigenlijk, sinds klein hoor ik eigenlijk deze man zingen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, door hem, door zijn muziek ben ik eigenlijk, heb ik een beetje die swing gekregen ook om te gaan dansen. Dus ja, shout out naar mijn moms. Ja.
1: Nice. Dit is de volgende.
2: You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want in me.
1: Ja, banger dit ook, Mario.
0: Nummer 4.
1: Ja. Nummer 4. Oké, duidelijk. Dan de laatste moet sowieso nummer 5 worden.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is de enige plek die je nog over hebt. Dit is de laatste.
0: 6.
1: Joe. Op nummer 5, ben je het daarmee eens?
0: Yes. Ja. Ja.
1: Ik vind dat je echt heel goed bent in het maken van keuzes als ik dit zo hoor. Jouw lijst ziet er nu zo uit. Op 5 heb je Joe, op 4 heb je Mario, op 3 heb je Ronnie Flex, op 2 heb je Mark Anthony en op 1 heb je Frank Ocean.
0: Mm-hmm.
1: Do we agree?
0: Yes.
1: Helemaal?
0: Nee, je hebt ergens een fout gemaakt, denk ik.
1: Wat dan?
0: 1. 1 was Frankie.
1: Ja.
0: 2 was Mark Anthony.
1: Ja.
0: 3 was Mario, toch? Wie was derde?
1: Nou, mijn producer schudt nee.
0: Ronnie. Ronnie, 4
1: de derde
0: was
1: is Ronnie,
0: Mario.
1: 4 is Mario, 5 is Joe.
0: Oké, yes.
1: Daar zijn we het mee
0: yes,
1: eens.
0: Oké, okay, yes.
1: Goed dat je dubbelcheckt. Het yes. zou wat zijn als ik nu een lijstje induw die helemaal niet waar is, toch?
0: Ja, ergens dacht ik dat het zo was, maar oké. Okay.
1: Dat ik je zou tricken, I would never. Kroes, ik vond het mega leuk dat je er was. Waar kunnen mensen je checken?
0: Op Spotify, op Instagram, Kroes Artist, Spotify Kroes. En ja, dat is het wel zo'n beetje.
1: Kroes
0: Artist
1: doen.
0: Of Voice Facebook. Ja, yeah, let's get it.
1: Dankjewel, fijne avond.
0: Dankjewel, hetzelfde.
3: The only bad bitch you know is your auntie, and that's because she done been to jail 3 times.

0: Ja, een jaar lang gewoon weer even de schoolbank in. Naast je gezin, naast je werk. Nou, 7 moeders uit Amsterdam en Nieuw-West, die hebben dus hun opleiding tot huiswerkbegeleider afgerond. En nu gaan ze dus leerlingen uit hun eigen buurt gratis helpen met hun huiswerk. En Judith, die is dus de bestuurder van de 2 scholen waar BuurtMavo is gestart. En we hebben haar hier aan de blok. Een hele goede avond, Judith.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hey, jij merkte dus dat er iets veranderd moest worden aan hoe huiswerkbegeleiding nu is geregeld. Hoe ben je een beetje bij dit idee terechtgekomen?
1: Ja, dat gebeurde eigenlijk omdat de leerlingen van onze scholen zelf aangaven dat ze graag huiswerkbegeleiding wilden hebben. Op heel veel andere plekken in Amsterdam kan je allemaal dure huiswerkbegeleiding kopen. Maar niet altijd hebben de ouders van onze kinderen daar voldoende middelen voor. En onze kinderen willen ook graag geholpen worden. Dus we dachten, we moeten dat eigenlijk zelf gaan organiseren. En we hebben natuurlijk ook gewoon sowieso een groot tekort aan docenten en medewerkers in het onderwijs, overal. En ik werk samen met Fatim Zahra Baba van House of Besma. Die doet heel veel in het stadsdeel in Nieuw-West. En die zei, joh, er zijn heel veel vrouwen, heel veel moeders die eigenlijk heel graag in het onderwijs willen werken, maar die hebben dan niet helemaal hun diploma ooit gehaald of hun school helemaal afgemaakt, of ze kunnen nog niet supergoed Nederlands, maar ze zouden wel heel erg graag in het onderwijs willen werken. En toen hebben we gezegd, laten we de handen ineens slaan en laten we op zoek gaan naar die vrouwen en laten we een BuurtMavo koppelen aan onze scholen, Calland Lyceum en Lumion, en laten we die moeders gaan opleiden.
0: Wat goed. Je hebt gewoon echt gekeken naar, oké, wat ontbreekt er en hoe kunnen we dat oplossen? En gewoon echt daarnaar gehandeld. Dat vind ik echt heel nice om te zien. Hoe was het dan voor die moeders om weer de schoolbanken in te gaan?
1: Ja, ze vonden dat best wel pittig. En het was ook best wel hard werken voor ze, want er moest ook wel een aantal vaardigheden en rekenen en Nederlands. Dat moest allemaal opnieuw of soms goed aangeleerd worden. Dus ze moesten best wel hard werken. En voor een aantal was het in het begin ook best moeilijk. Maar we hebben doorgezet. We hebben het tempo ook een beetje verlaagd. En we wilden eerst wat harder in het begin, maar we zijn uiteindelijk wat langzamer gegaan. Maar dat heeft er wel in geresulteerd dat meer dan de helft het gewoon gehaald heeft. En dat we gisteren hun diploma konden uitreiken.
0: Wauw, gefeliciteerd. Ook een mooi aantal als ik het zo hoor.
1: Ja, we zijn super trots en heel blij dat dat ook gelukt is.
0: Ja, dat snap ik. En terecht. En je zei natuurlijk net al van, weet je, huiswerkbegeleiding is gewoon voor veel gezinnen gewoon echt te duur. Hoe merk jij nu dan dat dit initiatief de leerlingen helpt?
1: Nou, de kinderen die hebben we ook bevraagd. Dus we hebben aan hun gevraagd wat zij ervan vinden. Nou, ze geven aan dat ze ontzettend blij zijn. Dat ze heel goed geholpen worden. Dat het voor hun ook een beetje voelt alsof ze bij een moeder na schooltijd met een kopje thee. Gewoon alsof je bijna thuis bent, geholpen wordt met het huiswerk. En ja, de kinderen geven dus terug dat ze het fijn vinden. Dat ze goed geholpen worden. En we zien het terug in hun cijfers. Dus het is aan alle kanten echt een heel geslaagd project.
0: Wat goed, zo klinkt het ook echt. Ik denk eigenlijk dat, dat heel veel meer scholen hier wel een voorbeeld aan kunnen nemen, toch?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het echt iets is wat makkelijk opgeschaald kan worden, ook naar andere plekken in Nederland. En het is helemaal niet moeilijk. Je moet alleen even een beetje investeren in het zoeken naar de moeders die er, of misschien ook wel vaders, die er graag in zouden willen stappen. En vervolgens zorgen dat je een mooie opleiding op maat aanbiedt. En dan heb je echt een win-win, best wel snel.
0: Wat goed. Is er ergens waar mensen hier meer informatie over kunnen vinden?
1: Ja, dat kan sowieso bij ons. Onze stichting heet Progresso. En via de website kan je gewoon in contact komen met ons. En dan willen we graag vertellen hoe we dit hebben aangepakt. En verder kan er natuurlijk ook bij onze samenwerkingspartner Fatim Zahra Baba van House of Besma. Daar kunnen mensen die belangstelling hebben ook gewoon terecht. En met haar contact zoeken. En beide, zowel wij als zij, zijn altijd bereid om te vertellen hoe we dit hebben aangevlogen.
0: Super. Nou, heel erg bedankt voor het delen van het verhaal, Judith. Ik hoop dat jullie nog heel veel andere scholen hiermee gaan inspireren.
1: We gaan ons best doen en wij gaan lekker verder ermee. Dank jullie wel voor de belangstelling.
0: Ja, tuurlijk. Fijne avond. Doei.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En bel je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: Hé, hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Zet jezelf op de eerste plek. Dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbranden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, het moment waar ik al de hele week naar uitkijk is eindelijk aangebroken. Onze Artist of the Week, Cruz, is in de studio. Welkom.
1: Dank je wel.
0: Hey, jij was de hele week aan de blak te horen met je tune Floor. En nu ga je hem live performen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ben jij ready?
1: Safe.
0: Oké, let's go.

0: Yes, goed gedaan.
1: Dankjewel.
0: Hoe vond je het zelf?
1: Ja, zo'n gangetje. Gangetje. Si.
0: Nou, goed zo. Hey, je tune heet dus Floor. Wat betekent dat eigenlijk?
1: Floor betekent eigenlijk gewoon bloem.
0: Mm, en waar gaat het over?
1: Het gaat heel erg over zelfreflectie. Genezen. Gewoon alles een beetje een plek kunnen geven. En dat kunnen uiten. En loslaten.
0: Mooi. Doe je altijd je eigen leven als inspiratie gebruiken voor hetgene wat je maakt?
1: Ja. Alles wat eigenlijk uit gewoon experience, ervaring, dat probeer ik gewoon te sharen eigenlijk gewoon met de mensen die daar zich mee relateren.
0: Ja. Nice. En over jouw leven gesproken, jij bent dus echt opgegroeid met muziek, heb ik zo gehoord. Wat betekent muziek voor jou?
1: Muziek, muziek is gewoon een uitlaatklep. Plek waar ik eigenlijk gewoon mezelf kan zijn. Waar ik kan verbinden. En zoals ik zeg, zelfreflectie, genezen. Ja.
0: Mooi. Hey, je zingt dus niet alleen maar in het Nederlands. Dus in hoeverre spelen je Arubaanse roots een rol in de muziek die jij vandaag maakt?
1: Eigenlijk best wel veel.
0: Ja?
1: Ik heb heel veel tunes eigenlijk die in Papiamento zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar omdat ik eigenlijk gewoon hier, ik leef gewoon in Nederland. En ik voel me ook gewoon thuis hier. Dus ik probeer eigenlijk mezelf te onderscheiden eigenlijk. En daarmee gewoon twee verschillende talen met elkaar te combineren. Ja.
0: En merk je ook dat die verschillende culturen die jij in je hebt, dat die ook te voelen zijn in de muziek die je maakt?
1: Zeker weten. Je hoort het ook in de beat, toch?
0: Ik hoor het, ja. I like it. Hey Kroes, wat kunnen wij de komende tijd allemaal van jou verwachten?
1: Voordat we dit jaar eigenlijk eindigen, hoop ik nog eigenlijk een single te releasen. En of als dat niet lukt, dan begin 2027 zeker met een nieuwe tune. En dan de rest van dit jaar gaan we gewoon door.
0: Nice. Ja. Zelfde vibe kunnen we verwachten?
1: Zelfde vibe, misschien wat anders. Ik heb heel veel verschillende liedjes eigenlijk.
0: Ja.
1: Verschillende genres. Probeer mezelf ook daarin gewoon te exploreren, experimenteren. En als het een vibe is, dan wil ik het zeker releasen. Ja.
0: Oké, spannend. Hey, superleuk om jou wat beter te leren kennen. Jij kan lekker blijven zitten, want zometeen ga ik je even testen met een paar lastige keuzes. Ben je een beetje goed in keuzes maken?
1: Niet echt.
0: Nou, dan wordt dit heel erg leuk. Ik ga nog even geheim houden wat we gaan doen. Dat hoor je zometeen.

0: Ja, nog steeds hier bij mij in de building, Kroes. Wat leuk dat je er bent, nog steeds. Hey, ja, je hoorde hem de hele week met zijn tune, Floor. Ja, heel gezegd dat je er bent. We hebben net je tune live gehoord. En we hebben je al wat beter leren kennen. Maar ik wil je heel graag nog wat beter leren kennen. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe goed jij bent in het maken van keuzes. Nu zei je net dat je daar niet zo goed in bent.
1: Correct.
0: Maar hoe zit het dan met muzikale keuzes?
1: Ik weet het niet.
0: Daar moet je eigenlijk wel iets in kunnen, want je maakt muziek. Mm-hmm. Het klinkt goed. Mm-hmm. Dus ik heb er wel meer vertrouwen in eigenlijk, moet ik zeggen.
1: Oké, volg mijn gevoel gewoon.
0: Exactly. Dit is wat we gaan doen. Ik heb hier een paar artiesten voor mij, jouw favoriete artiesten, als het goed is. En die artiesten ga jij blind ranken, van 1 tot en met 5. Dus op 1 zet je de artiest die jij het hardst vindt en op 5 degene die jij het minst hard vindt. Maar je weet dus steeds niet wie de volgende artiest is, snap je?
1: Yes, ik snap het.
0: Duidelijk. Oké, ben je ready?
1: Yes.
0: Dit is de eerste.

0: ja, de enige echte Frank Ocean.
1: Yes, sir. De enige Frankie, Frankie.
0: Ja.
1: Ik ga eerlijk met je zijn.
0: Mm-hmm.
1: Frank Ocean is nummer 1.
0: Nummer 1?
1: Yes, sir.
0: Niemand boven Frank?
1: Niemand boven Frankie.
0: Oh my god, wist je dat hij ook in Nederland woont?
1: Ja.
0: Wat zeggen ze?
1: Ja, ja, dat weet ik.
0: Maar wel in Amsterdam, dus
1: ja.
0: Jammer.
1: Ja, ja. Je gaat hem niet zo makkelijk tegenkomen als je niet daar bent.
0: Nee, hè? Eens. Ja. Oké, nou, Frank op nummer 1. Dit is de volgende. Baby, girl, you be my one desire. Set my soul on fire. Geef me your love and have your heart from China. Over zijn erbij. Ja, Ronnie.
1: Ronnie. Nummer 3.
0: Ronnie op nummer 3? Oké. Okay.

0: Nummer 2.
1: Nummer 2, oké. Mark Anthony, in alle eerlijkheid, ik wist niet wie dat was. Ben ik nu een barbaar dat ik dit zeg?
0: Ja.
1: Nou, ik denk, Kroes, je gaat me sparen hier op de radio. Nee?
0: Nee.
1: Oké, maar vertel voor degene die hem niet kent, wat vind je zo tof aan, aan hem?
0: Is een legend.
1: Oké.
0: Is een legend. En ik ben ermee opgegroeid. Mm-hmm. Dus ik heb het eigenlijk, sinds klein hoor ik eigenlijk deze man zingen. Mm-hmm. En ja, door hem, door zijn muziek ben ik eigenlijk, heb ik een beetje die swing gekregen ook om te gaan dansen. Dus ja, shout out naar mijn moms. Ja.
1: Nice. Dit is de volgende.
2: You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want in me.
1: Ja, banger dit ook, Mario.
0: Nummer 4.
1: Ja. Nummer 4. Oké, duidelijk. Dan de laatste moet sowieso nummer 5 worden. Mm-hmm. Want dat is de enige plek die je nog over hebt. Dit is de laatste.
2: Baby,
1: Joe. Op nummer 5, ben je het daarmee eens?
0: Yes. Ja. Ja.
1: Ik vind dat je echt heel goed bent in het maken van keuzes als ik dit zo hoor. Jouw lijst ziet er nu zo uit. Op 5 heb je Joe, op 4 heb je Mario, op 3 heb je Ronnie Flex, op 2 heb je Mark Anthony en op 1 heb je Frank Ocean. Mm-hmm. Do we agree?
0: Yes.
1: Helemaal?
0: Nee, je hebt ergens een fout gemaakt, denk ik.
1: Wat dan?
0: 1. 1 was Frankie.
1: Ja.
0: 2 was Mark Anthony.
1: Ja.
0: 3 was Mario, toch? Wie was derde?
1: Nou, mijn producer schudt nee.
0: Ronnie. Ronnie.
1: De derde
0: was
1: is Ronnie,
0: Mario.
1: 4 is Mario, 5 is Joe.
0: Oké, yes.
1: Daar zijn we het mee eens.
0: Oké, yes.
1: Goed dat je dubbelcheckt. Het zou wat zijn als ik nu een lijstje induw die helemaal niet waar is, toch?
0: Ja, ergens dacht ik dat het zo was. Maar oké.
1: Dat ik je zou tricken. I would never. Kroes, ik vond het mega leuk dat je er was. Waar kunnen mensen je checken?
0: Op Spotify, op Instagram, Kroes Artist. Spotify Kroes. En ja, dat is het wel zo'n beetje.
1: Kroes
0: Artist
1: doen.
0: Op Voice Facebook. Ja, yeah, let's get it.
1: Dankjewel, fijne avond.
0: Dankjewel, hetzelfde.
3: The only bad bitch you know is your auntie, and that's because she done been to jail 3 times.

0: jaar lang gewoon weer even de schoolbank in. Naast je gezin, naast je werk. Nou, 7 moeders uit Amsterdam en Nieuw-West, die hebben dus hun opleiding tot huiswerkbegeleider afgerond. En nu gaan ze dus leerlingen uit hun eigen buurt gratis helpen met hun huiswerk. En Judith, die is dus de bestuurder van de 2 scholen waar BuurtMavo is gestart. En we hebben haar hier aan de blok. Een hele goede avond, Judith.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hey, jij merkte dus dat er iets veranderd moest worden aan hoe huiswerkbegeleiding nu is geregeld. Hoe ben je een beetje bij dit idee terechtgekomen?
1: Ja, dat gebeurde eigenlijk omdat de leerlingen van onze scholen zelf aangaven dat ze graag huiswerkbegeleiding wilden hebben. Op heel veel andere plekken in Amsterdam kan je allemaal dure huiswerkbegeleiding kopen. Maar niet altijd hebben de ouders van onze kinderen daar voldoende middelen voor. En onze kinderen willen ook graag geholpen worden. Dus we dachten, we moeten dat eigenlijk zelf gaan organiseren. En we hebben natuurlijk ook gewoon sowieso een groot tekort aan docenten en medewerkers in het onderwijs, overal. En ik werk samen met Fatim Zahra Baba van House of Besma. Die doet heel veel in het stadsdeel in Nieuw-West. En die zei, joh, er zijn heel veel vrouwen, heel veel moeders die eigenlijk heel graag in het onderwijs willen werken. Maar die hebben dan niet helemaal hun diploma ooit gehaald. Of hun school helemaal afgemaakt. Of ze kunnen nog niet supergoed Nederlands. Maar ze zouden wel heel erg graag in het onderwijs willen werken. En toen hebben we gezegd, laten we de handen ineens slaan. En laten we op zoek gaan naar die vrouwen. En laten we een BuurtMavo koppelen aan onze scholen, Calland Lyceum en Lumion. En laten we die moeders gaan opleiden.
0: Wat goed. Je hebt gewoon echt gekeken naar, oké, wat ontbreekt er en hoe kunnen we dat oplossen? En gewoon echt daarnaar gehandeld. Dat vind ik echt heel nice om te zien. Hoe was het dan voor die moeders om weer de schoolbanken in te gaan?
1: Ja, ze vonden dat best wel pittig. En het was ook best wel hard werken voor ze. Want er moest ook wel een aantal vaardigheden en rekenen en Nederlands. Dat moest allemaal opnieuw of soms goed aangeleerd worden. Dus ze moesten best wel hard werken. En voor een aantal was het in het begin ook best moeilijk. Maar we hebben doorgezet. We hebben het tempo ook een beetje verlaagd. En we wilden eerst wat harder in het begin. Maar we zijn uiteindelijk wat langzamer gegaan. Maar dat heeft er wel in geresulteerd dat meer dan de helft het gewoon gehaald heeft. En dat we gisteren hun diploma konden uitreiken.
0: Wauw, gefeliciteerd. Ook een mooi aantal als ik het zo hoor.
1: Ja, we zijn super trots en heel blij dat dat ook gelukt is.
0: Ja, dat snap ik. En terecht. En je zei natuurlijk net al van, weet je, huiswerkbegeleiding is gewoon voor veel gezinnen gewoon echt te duur. Hoe merk jij nu dan dat dit initiatief de leerlingen helpt?
1: Nou, de kinderen die hebben we ook bevraagd. Dus we hebben aan hun gevraagd wat zij ervan vinden. Ze geven aan dat ze ontzettend blij zijn. Dat ze heel goed geholpen worden. Dat het voor hun ook een beetje voelt alsof ze bij een moeder na schooltijd met een kopje thee. Gewoon alsof je bijna thuis bent, geholpen wordt met het huiswerk. En ja, de kinderen geven dus terug dat ze het fijn vinden. Dat ze goed geholpen worden. En we zien het terug in hun cijfers. Dus het is aan alle kanten echt een heel geslaagd project.
0: Wat goed, zo klinkt het ook echt. Ik denk eigenlijk dat, dat heel veel meer scholen hier wel een voorbeeld aan kunnen nemen, toch?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het echt iets is wat makkelijk opgeschaald kan worden, ook naar andere plekken in Nederland. En het is helemaal niet moeilijk. Je moet alleen even een beetje investeren in het zoeken naar de moeders die er, of misschien ook wel vaders, die er graag in zouden willen stappen. En vervolgens zorgen dat je een mooie opleiding op maat aanbiedt. En dan heb je echt een win-win, best wel snel.
0: Wat goed. Is er ergens waar mensen hier meer informatie over kunnen vinden?
1: Ja, dat kan sowieso bij ons. Onze stichting heet Progresso. En via de website kan je gewoon in contact komen met ons. En dan willen we graag vertellen hoe we dit hebben aangepakt. En verder kan er natuurlijk ook bij onze samenwerkingspartner Fatim Zahra Baba van House of Besma. Daar kunnen mensen die belangstelling hebben ook gewoon terecht. En met haar contact zoeken. En beide, zowel wij als zij, zijn altijd bereid om te vertellen hoe we dit hebben aangevlogen.
0: Super. Nou, heel erg bedankt voor het delen van het verhaal, Judith. Ik hoop dat jullie nog heel veel andere scholen hiermee gaan inspireren.
1: We gaan ons best doen en wij gaan lekker verder ermee. Dank jullie wel voor de belangstelling.
0: Ja, tuurlijk. Fijne avond.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Voor jezelf beginnen, lekker eigen baas zijn. Maar eerlijk, er komt gewoon veel bij kijken. Klanten fixen, administratie, geldzaken. Je moet alles zelf regelen. Twijfel je daarover? Helemaal niet raar. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk? En hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
9: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koolbergs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koolbergs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit het buurland Rusland. Koolbergs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: verder gekomen met vrouwenemancipatie, maar nieuw onderzoek laat ook zien dat we op sommige punten juist weer achteruit lijken te gaan. Zo is het aantal Nederlanders die vindt dat een man zijn vrouw nooit mag slaan gedaald. En ook voelen vrouwen zich steeds vaker onveilig. Nou, daarover gaan we vanavond kletsen met Juan van der Marker. Goedenavond, Juan.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, om even positief te beginnen, als je naar het hele onderzoek kijkt. Waar zijn de afgelopen jaren wel op vooruit gegaan op het gebied van vrouwenemancipatie?
1: Ja, over het algemeen willen we in Nederland dus meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dus dat is positief. En dan welke punten het is, ze noemen het. Ik heb met die onderzoekers gebeld die aan hebben meegewerkt. En die zeggen dus dat het in de publieke sfeer erop vooruit gaat. En daar wordt mee bedoeld dat we wel zeg maar vrouwen net zo goed als topmanager of als politieke leider kunnen zien als mannen dat zijn.
0: Oké, dat is positief nieuws. En als we kijken naar waarop zijn we juist achteruit gegaan, welke punten zijn dat?
1: Ja, dat zijn dan vooral dingen in dan de privésfeer. En dan gaat het bijvoorbeeld om vrouwen die dan meer mogen, tussen aanhalingstekens, verdienen dan mannen. En waar we, wat jij net al zei, natuurlijk dat wat je heel veel in nieuws en online voorbij zag komen, dat de weerstand tegen het slaan van een vrouw af is genomen.
0: En hoe kan het dat we op dat gebied, die gebieden zeg maar achteruit zijn gaan op die punten?
1: Ja, dat is dus heel moeilijk te zeggen. Daar doe ik ook voor een video van de Marker onderzoek naar. In dit onderzoek zijn er nog

0: oorzaken echt naar gezocht. Daar zijn ze nog mee bezig. Maar er worden wel mogelijke redenen gegeven. En waar nu naar gekeken wordt zijn maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld dat mensen conservatiever worden en meer naar traditionele gedachten kijken als ze in onzekerheid leven. Dus als je nu kijkt bijvoorbeeld naar dat mensen het financieel moeilijk hebben of als ze geen huis kunnen vinden, ja, dan grijpt ze dus terug naar conservatief gedachten. En daar hoort ook bij naar traditionele genderrollen. Dus ja,
1: ja.
0: Dat is allemaal heel gauw.
1: Ja, precies. En ik hoor ook het woord manosfeer wordt genoemd in het onderzoek. Wat is dat precies, manosfeer?
0: Ja, de manosfeer is eigenlijk best wel een vaag begrip, want een beetje alles wordt er tegenwoordig op gegooid. Hoe de NOS het omschrijft, de manosfeer is een verzameling vrouwenonvriendelijke sites, blogs en sociale media accounts van mannen die macho gedrag, antifeministische, vrouwenonvriendelijk en seksistische opvattingen promoten.
1: Oké. En heeft dat ook invloed op hoe mensen naar vrouwen kijken of mannen naar vrouwen kijken?
0: Nou, uit dit onderzoek blijkt het dus niet dat de manosfeer iets mee te maken heeft. En dat wordt wel veel gedacht. Dus ik vroeg daar ook even naar die onderzoeken. En die zei, ja, het zou kunnen dat het er iets mee te maken heeft, maar dat het niet uit dit onderzoek kwam, omdat de doelgroep voor dit onderzoek 18 plus was. Hmm. En manosfeer ook meer met sociale media heeft te maken. En dat een weer meer voor een jongere doelgroep is. Maar daar wordt nog wel onderzoek naar gedaan.
1: En heeft de politiek Den Haag, hè, want we kijken altijd met dit soort dingen die kant op, hebben zij hier al op gereageerd?
0: Nou, eigenlijk vrij weinig. Dat is wel opvallend. Er heeft in ieder geval iemand gereageerd, Judith Thiele heet zij, en zij is de staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie. Zij is van de VVD. En nou ja, zij zegt natuurlijk te schrikken vooral van die 15,8% van de Nederlanders die het op enige manier acceptabel vindt dat een man zijn vrouw slaat. Maar zij zegt in ieder geval onderzoek te gaan doen hier naar dit allemaal, naar de manosfeer en andere extreme bewegingen. En er is vorige maand iemand aangesteld om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Dat te coördineren. Dus daarin worden wel stappen gezet in ieder geval.
1: Oké. Nou, dan ben ik in ieder geval blij om te horen dat ze het in Politiek Den Haag serieus nemen. Juan van de Marker, dankjewel voor je uitleg. En nog een fijne avond, man, broski.
0: Yes, jij ook.

0: met Bradley.
1: Wij mannen moeten vaker... Er wordt vaak gezegd dat mannen dominant zijn. Maar in feite zijn we als het ware ook teder. Want het is protect en provide. Dus hoe kan je dat niet doen voor jouw vrouw?
2: Vandaag verschenen er meerdere artikelen over een opvallend onderzoek. 84,2% van de Nederlanders vindt het niet te rechtvaardigen dat een man zijn eigen vrouw slaat. Maar dat betekent dus dat er een 15,8% het in bepaalde situaties wel te rechtvaardigen vindt. En juist dat kleine percentage van die 15,8 vind ik crazy. Want hoe kan je nou denken, in deze situatie vind ik het wel normaal misschien een tik uit te delen aan mijn eigen vrouw. Dus daarom ging ik Rotterdam in om te checken wat het volk hiervan vindt.
1: Wow, eigenlijk als eerst als ik erover nadenk, ik schrik eigenlijk wel dat 16% dat oké vindt. Dat is wel gelijk een mooi bruggetje naar mijn mening. Ik denk in eerste instantie dat de mensen die dat denken, dat ze in feite, of het werd genormaliseerd in hun tijd. Dus dan denk ik, als ik kijk aan die 16%, is het dan van de oudere generatie? Want ik denk dat de nieuwere generatie daar anders in staat.
3: Ik vind dat echt niet kunnen. Ik vind het ook niet normaal. Ik vind het ook niet moreel gepast eigenlijk.
4: Ja, bizar toch? Dan kan je gewoon met je kop niet bij dat je gewoon denkt van laat ik mijn vrouw maar even slaan. Gewoon.
5: 16 is veel, man. Dat kan eigenlijk gewoon niet.
4: Ja, 16 is 1% vind ik al veel.
5: Dat is veel te veel, man. Dat kan gewoon niet.
4: Nee.
5: Dat is veel te bizar eigenlijk.
2: In welke situatie bevinden zij zich, denk je, dat ze opeens denken van oké, nu ga ik gewoon een tik uitdelen?
5: Ik denk onder invloed van alcohol of drugs of zo. Hè? Tegenwoordig, we zitten in Crack City.
4: Ja.
5: Weet je, iedereen zit hier aan de gekke shit. Mensen zijn zo'n invloed en dan emotie erbij. Ja, dan...
2: Want in welke wereld is dit oké?
5: Ja, in hun dronken wereld, invloedbare wereld of zo.
2: Maar als je dan dronken bent, maakt dat het dan oké?
5: Ja, eigenlijk niet.
4: Nee,
5: eigenlijk niet.
2: Wat denk je eigenlijk dat er door iemands hoofd heen gaat dat hij denkt van ik heb zo'n ruzie gehad, ik ga nu opeens uithalen?
3: Ik denk dat het ook een beetje in de opvoeding zit, zou ik denken. Ik bedoel, als je als kind heel erg ziet dat je vader je moeder slaat, dan zou dat wel heel snel ook gebeuren bij dan de vrouw van de zoon, zou ik denken.
2: Ja, dat hij het gewoon gaat nadoen van zijn ouders. Want in een relatie heb je ruzies, maar waar ligt de grens tussen ruzies en geweld?
3: Ja, ik vind sowieso dat tijdens een ruzie zou je sowieso geen handen op elkaar moeten leggen. Alles moet verbaal opgelost kunnen worden en niet met de hand.
2: Hoe gaan we dit stoppen? Want ik denk dat wij als mannen wij moeten dit stoppen. Dit is ons probleem en niet het wordt een probleem van de vrouwen. Maar hoe gaan wij als mannen dit stoppen?
1: Fysieke abuse is nooit goed. Je moet van iedereen afblijven. Maar zoek die rust in jezelf. Probeer gewoon vocaal te leren zijn. Wij mannen moeten vaker... Er wordt vaak gezegd dat mannen dominant zijn. Maar in feite zijn we als het ware ook teder. Want het is protect en provide. Dus hoe kan je dat niet doen voor jouw vrouw? Snap je? Funex.

0: Tisa.
1: Ja, gewoon dat, zeg maar, dat heel dat uit de kast komen, dat is het, dan verandert het ook fundamenteel iets, ook al weet je van, oh, mijn familie, die boeit het niet.
2: Als je Bibliotheek Neude binnenloopt, loop je er eigenlijk gelijk tegenaan. Een groot soort rode doos van het Nederlands Filmfestival, waar je kan aanmelden voor de Lesbian Simulator. Hoi!
3: Hoi.
2: Ik heb een muntje.
3: Ja.
2: Oké.
3: Okay. Allebei voor het tijdslot van...
2: Ja. Want waarom wilde je de Lesbian Simulator doen?
1: Ik had er zeg maar wel over gezien. Ik ben zelf ook lesbisch. Ik dacht, ik wil even kijken hoe zij die ervaringen weergeven. Ik dacht van, of dat overeenkomt zeg maar met mijn ervaringen. Dus ik was gewoon heel benieuwd. En ik vind kunst gewoon heel leuk. Dus ik dacht, we moeten het even testen.
2: Oké, spannend. Nou, dan zien we elkaar ook zo.
4: Dus dan gaan we bij jou opzetten. en dan ga je het ervaren.
2: Het moment dat je de koptelefoon opzet, kom je eigenlijk in een volledig andere wereld terecht. Het is een animatiewereld. In het begin ben je in een soort ruimte waar je eigen avatar kan samenstellen. En daarna maak je met die avatar verschillende dingen mee. Zo kom je uit de kast, ga je naar de club om een beetje met mensen te dansen en mensen te versieren. En krijg je op een gegeven moment ook een vriendin. Met je vriendin ga je naar een restaurant en de trein in. En merk je hoe de mening van anderen invloed kunnen hebben op jouw relatie. Tijdens de simulatie kan je karabijnhaken verzamelen. Een soort puntensysteem. Omdat er kleine mini-acties zijn waarmee je die kan winnen. De simulatie eindigt bij Pride, waarin je leert dat Pride niet alleen een feestje is, maar ook een protest. En aan het eind van de simulatie krijg je je foto met je vriendin terug en het aantal karabijnhaken die je hebt gehaald. Ja, aantal punten dus. Oh, 38! Hey. Nou, dat valt wel mee.
1: Ja. En een echt mooie foto van mij.
2: Ja. Maar hoe vond je het?
1: Ik vond het best wel lachen. Ja, het was gewoon even dat ik dacht van... Sommige dingen herkende ik niet. Dacht ik van, oh, dat voelde voor mij niet zo. Maar ik kan wel eens voorstellen dat het voor andere mensen zo is.
2: Zoals? Wat herkende je niet?
1: Ja, gewoon dat, zeg maar, dat heel dat uit de kast komen. Ja, het voelt soms wel gewoon lastig. Want als je iets zegt, dan is het op dat moment ook zo. En dan, is het, dan verandert het ook fundamenteel iets. Ook al weet je van, oh, mijn familie, die boeit het niet. Of die vinden dat niet erg. Die zijn gewoon... Dat maakt er niet uit, maar het is dan op het moment dat je dan zoiets zegt, dan verander je wel voor hun. En gewoon dat was gewoon veel meer lastig dan het, oh, ik ben het. Dat was niet zo lastig, zeg maar, voor mij persoonlijk.
2: Wat vond je het leukste uit de simulatie?
1: Ik denk van de MI Gay Quiz vond ik wel gewoon grappig. Dan sta je eigenlijk gewoon in een, in een landschap met mooie kleurtjes en vormen en zo. Wel, ja... Varen zij dan worstel of zo, dus dat vond ik wel grappig. En dan was er een super groot scherm en dan kon je met je handjes op een groene knop of een rode knop drukken als het resoneerde met wat er op stond. En dan kreeg je drie vragen en dan kwam er daarna een antwoord van je bent confirmed lesbi of niet. Dan kreeg je een trofee met karabijnhaken. Dus dat was wel grappig. En natuurlijk de karabijnhaken waren echt super relatable, want...
2: Hé, hey, je hebt ook een karabijn.
1: Ook eentje. Dus dat is wel gewoon een soort van super standaard ding. Dus dat was wel heel herkenbaar. Wat vond jij van het metro gedeelte?
2: Met games en zo. Ik ben daar niet zo goed in. Dus ik ging gewoon de hele tijd werd ik aangevallen door die man.
1: Ja, ik werd ook elke keer gepakt. Maar dat was ook omdat ik dan deed die knop het niet. En dan dacht ik, shit, ja, ik klik op de knop, maar de deur gaat niet dicht.
2: En mijn spray was op, want je zat dus op een gegeven moment in een soort metro. En dan kwamen er enge mannen op je af die dan zeiden dat je geil was als lesbienne of iets dergelijks. Ja. En dan had je een soort spray en daar kon je mee sprayen. En dan kon je mannen wegjagen. Alleen mijn spray was dus op. En ze zeiden, schud voor nieuwe spray, maar...
1: Hij deed het niet.
2: Maar misschien was dat ook wel de bedoeling, denk ik.
1: Ja, dat je gepakt werd, want dan kan ze daarna het verhaaltje van, oh, we gaan lekker naar Pride.
2: En, ja, en ik heb super spray.
1: Ja, en ik heb super spray inderdaad.
2: Wat ik dan moeilijk vond is dat ik dacht, oh ja, in het echt is er niet echt een spray. Dus dan in het echt, als je in de metro vastzit met je vriendin, dan is dat het eigenlijk gewoon een beetje.
1: Maar omdat je ook niet terug kon praten, want ik praat zelf altijd wel terug. Omdat ik dan gewoon, dan voel ik de noodzaak om iets te zeggen.
2: Wat zeg je dan?
1: Ja, gewoon waar moet je mee, hou je bek of zo. Gewoon dat, van donder op. Gewoon dat. Ja, niet altijd handig.
2: Ja, wat werkt, dat kan ook averechts werken.
1: Ja, nog niet gehad, maar you never know. Maar meestal lopen ze ook gewoon door. Dan gaan ze terug schelden en denk ik, ja, oké.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: alles zelf regelen. Twijfel je daarover? Helemaal niet raar. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
1: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd een toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blok.
1: Uit nieuw onderzoek blijkt dat gevluchte kinderen in een asielnoodopvang leven in onveilige omstandigheden. Ja, de situatie is zo ernstig dat er binnen 6 maanden echt iets moet veranderen. Nou, wat er precies aan de hand is, daar praten we over met Evita van Stichting Vluchtelingwerk. Evita, een hele goede avond.
2: Hi, goede avond.
1: Hey, laten we bij het begin beginnen. Wat is een noodopvang en hoe ziet die eruit?
2: Ja, noodopvanglocaties zijn tijdelijke plekken waar kinderen worden opgevangen. Mm-hmm. En meestal is dat op boten, in hotels en ook vaak in sporthallen of tenten.
1: Oké, er zijn veel mensen, heb ik wel eens online gelezen, die zeggen, oh, nou, die zitten lekker in een hotel. Maar hoe is het daadwerkelijk voor kinderen om daar te wonen dan?
2: Ja, dat is wel echt een misvatting, want zo'n schip, zo'n cruise ship ziet er van buiten mooi uit. En ook een hotel, daar denken mensen vaak dat kinderen vrij luxe worden opgevangen. Maar eigenlijk moet je je voorstellen dat het kamers zijn die helemaal zijn uitgekleed, waar echt alleen maar een bed en een kast staat. En alle extra voorzieningen die in een hotel zitten, zoals een zwembad of een sauna, dat zijn allemaal dingen die voor vluchtelingen zelf niet toegankelijk zijn. Mm-hmm. Dus dat zijn dan families die vaak een hele lange tijd, maanden, soms wel een jaar of langer, in zo'n hotelkamer verblijven. Met heel weinig speelvoorzieningen. Soms gaan kinderen ook niet naar school. En dan komt zo'n hotelkamer op een gegeven moment wel echt je neus uit.
1: Ja, precies. En je zei dat er natuurlijk ook tijdelijke plekken zijn. Dus dan komt het dus voor dat kinderen steeds moeten verhuizen. Wat doet dat dan met een familie en met een kind?
2: Ja, het zijn inderdaad tijdelijke plekken en daardoor zie je dat kinderen steeds van noodopvang naar noodopvang gaan. Dus soms zitten ze ergens 3 maanden in Groningen en dan voor 3 maanden weer naar Zeeland. Dat heeft heel veel impact op kinderen. Ja. Sowieso moeten kinderen constant afscheid nemen van vriendjes die ze hebben gemaakt, maar ook van de school, van de juf of meester. En elke keer moet je weer opnieuw beginnen. En als je dat op een gegeven moment al 5 of 10 keer hebt meegemaakt, ja, dan zien wij vaak dat kinderen zich steeds meer terug gaan trekken. Dat ze op een gegeven moment ook gewoon zeggen, ja, ik ga geen vriendjes meer maken, want het heeft toch geen zin meer. Ik moet straks weer afscheid nemen. En dat het ook heel erg veel stress vaak voor kinderen geeft.
1: Ja, dit zijn verschrikkelijke dingen die je zegt. Dit probleem speelt al langer. Elk jaar weer wordt er aan de bel getrokken. Waarom is er dan nog niks veranderd?
2: Ja, het is echt ongelooflijk, want er zijn al meer dan 60 rapporten hierover verschenen. Het speelt al meer dan 5 jaar en toch loopt het

0: aantal alleen maar verder op. Elk jaar zitten er meer kinderen in de noodopvang. Mm. Er is nu dus ook echt een hele duidelijke oproep aan de minister gedaan. Er moet nu echt een oplossing binnen 6 maanden gaan komen. Dat vinden wij vanuit Vluchtelingenwerk ook. Er gaat nu echt een plan bedacht moeten worden hoe kinderen structureel uit de noodopvang komen. Maar ook hoe de spreidingswet, want dat is uiteindelijk wel waar het steeds om gaat. Hoe die echt uitgevoerd gaat worden en hoe er meer locaties gaan komen waar kinderen gewoon een lange tijd hun asielprocedure uit kunnen zitten en niet meer constant van de ene naar de andere locatie moeten gaan. Ja, en dat betekent dat gemeenten, provincies en de landelijke overheid echt met elkaar moeten gaan samenwerken en een andere focus moeten gaan hebben. Het betekent ook uit een bepaalde crisisstand stappen en echt zeggen van we gaan het met elkaar nu gewoon cheffen, we gaan een oplossing hiervoor bedenken. En wij hopen heel erg dat de aanbevelingen die zijn gegeven, dat zij daar echt wat mee gaan doen.
1: Ja, is er al een reactie gekomen vanuit het kabinet of vanuit de minister?
0: Ja, de minister zelf heeft aangegeven de adviezen sowieso heel serieus te nemen en echt naar een oplossing te willen zoeken. Mm-hmm. Dus dat is goed. Ja, en nu is het echt daad bij het woord voegen. En dat betekent dat er echt een samenwerking met gemeenten zal moeten ontstaan om echt tot een plan te komen. Want het kan niet alleen bij mooie woorden blijven.
1: Ja, duidelijk. Hey, iets anders wat mij opviel. Voor kinderen en vrouwen is het een groter probleem dan voor mannen. Zou je dat even kunnen uitleggen?
0: Ja, wat je toch nu vaak ziet is dat steeds vaker gemeenten als ze iets willen openen, dat ze met een tijdelijke locatie komen. Het onderwerp staat natuurlijk op een aantal plekken in Nederland ook best onder druk. Er is ook weerstand soms als er een nieuwe locatie komt. En daardoor zien wij dat gemeenten steeds vaker aangeven van nou, we willen wel een locatie openen, maar dan willen we alleen een locatie waar vrouwen en kinderen komen. Mm-hmm. Vaak vanuit de gedachte dat het toch iets beter dan aan burgers uit te leggen is, dat het minder weerstand oproept dan dat je bijvoorbeeld alleenstaande mannen gaat opvangen. Maar daardoor zien wij dat juist de vrouwen en kinderen steeds vaker in die tijdelijke locaties komen in plaats van de AZC's waar gewoon veel betere voorzieningen voor kinderen zijn. Ja, en dat is een beweging, daar moeten we echt heel gauw uit zien te komen. Want dat is gewoon niet wenselijk. Dat is niet goed voor kinderen.
1: Ja, duidelijk. Hey, Evita, heel erg bedankt voor je heldere uitleg. Laten we hopen dat er zo snel mogelijk iets gaat veranderen. En we gaan het in de gaten houden. Dank je wel. Een fijne avond.
0: Ja, dank je wel. Hetzelfde.

0: Al 40 jaar rijdt de Haagse soepbus door Den Haag om mensen die het moeilijk hebben iets te eten te geven. Elke avond staan er bij het Malieveld zo'n 80 tot 100 mensen in de rij. En daar kan Alan van de Haagse soepbus meer over vertellen. Alan, een hele goede avond.
1: Een hele goede avond.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Sorry?
0: Fijn dat we even kunnen bellen. Hey, wat doen jullie precies
1: geweldig.
0: Bij de Haagse soepbus?
1: Wat wij doen is heel simpel. Wij staan met onze elektrische knaloranje soepbus vlakbij het Malieveld op de Koekamp.
0: Ja.
1: Elke avond om 7:00. En iedereen die honger heeft, die mag bij ons aankomen sluiten voor een kop soep, een broodje, koffie, thee. Stel een stukje fruit, want dat is ook gezond.
0: Ja.
1: En als het lukt, een koekje of een stukje chocola.
0: Wat geweldig. Nou, en het heeft nogal wat animo, want er staan soms wel 80 tot 100 mensen in de rij. Wie zijn die mensen eigenlijk?
1: Nou, dat zijn mensen die eigenlijk overal vandaan komen. Dat zijn voor een Hagenaars en Hagenezen die moeite hebben om aan eten te komen. Het zijn natuurlijk ook veel mensen die dakloos zijn. Dat zijn arbeidsmigranten. Dat zijn mensen die uit Turkije komen, mensen uit de Filipijnen, mensen uit China, mensen uit Friesland en Limburg, om het wat dichter bij huis te houden. En we stellen ook geen vragen. Iedereen die bij ons in de rij komt staan, die krijgt gewoon eten.
0: Ja.
1: Dus we weten ook niet precies waar iedereen vandaan komt en waarom al die mensen in de rij te staan. Dat hoeft ook niet. Als jij de drempel overstapt om bij ons aan te sluiten, dan vinden wij dat je recht op eten hebt.
0: Prachtig. Ja, jullie werken ook met heel veel vrijwilligers. Zo is er bijvoorbeeld iemand in het team die uit Polen komt. Waarom is dat dan zo waardevol?
1: Ja, we werken alleen maar met vrijwilligers. Dat wil ik graag benadrukken. We hebben geen enkele betaalde kracht in dienst. Ook niet qua bestuur of coördinatoren of mensen die op kantoor zitten of dat soort dingen. Iedereen is 100% vrijwillig bij de Haagse soepbus. We zijn ook ontzettend trots op onze vrijwilligers.
0: Ja.
1: Dat is het goud van onze organisatie. En die noemen we daarom ook de superstars. En een van onze superstars is inderdaad een Poolse mevrouw die al een hele tijd in Den Haag woont. En het geweldige van Jaska heet ze, is dat zij ook de weg kent binnen het sociaal domein.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat zij heel goed weet waar mensen die in de problemen zitten hulp kunnen vragen.
0: Mm-hmm.
1: Dus op het moment dat jij... Ik probeer het altijd om te draaien.
0: Mm-hmm.
1: Stel, ik ga naar Bulgarije omdat ik daar geld kan verdienen om hier in Nederland mijn gezin te onderhouden.
0: Ja.
1: Dan kom ik daaraan, ik krijg werk, ik krijg ergens een slaapplaats en dat is mijn bubbel.
0: Mm-hmm.
1: Op het moment dat ik dan ruzie krijg met mijn baas of collega's of weet ik veel wat, dan ben ik in één klap mijn werk kwijt, ik ben mijn slaapplaats kwijt,
0: mm-hmm,
1: en ik sta buiten mijn bubbel. Maar ik ken helemaal niemand in Bulgarije.
0: Ja.
1: Als ik dan per ongeluk bij de Soepski Buski aankom in Bulgarije,
0: mm-hmm,
1: en daar is iemand die mij gewoon in het Nederlands aanspreekt en die zegt van joh, ik ga eerst even al die andere mensen helpen, maar daarna maak jij en ik even een praatje. En ik kan je de weg wijzen naar het straatconsulaat, naar de stichting Barca, naar het Leger des Heils, naar het Rode Kruis, het daklozenloket van de gemeente Den Haag. Allemaal instanties die mij verder kunnen helpen.
0: Ja.
1: Ja, dan is dat het lekkerste bakje soep wat ik in tijden gegeten heb natuurlijk. En dat geldt ook voor arbeidsmigranten die in Nederland komen.
0: Ja.
1: Op het moment dat die hun werk en hun huis kwijtraken, ja, dan sta je eigenlijk verloren op straat. En we hebben nu ontdekt bij de Haagse soepbus, na 40 jaar ontdekken we nog steeds nieuwe dingen, dat het ontzettend helpt wanneer iemand die mensen gewoon in hun eigen taal toe kan spreken. Weet je, dat geeft een stukje geruststelling. Dat wekt ook een beetje vertrouwen.
0: Mm-hmm.
1: En als het dan gewoon iemand is die heel gericht advies kan geven van joh, je moet even daar of daar of daar naartoe gaan. Ja, daar is iemand verschrikkelijk mee geholpen.
0: Ja, geweldig. Nou, ik snap dat je de vrijwilligers superstars noemt. Hey, stel iemand luistert die wil graag doneren. Waar kunnen ze dat dan doen?
1: www.dehaagsesoepbus.nl.
0: Mm-hmm.
1: En daar staan een hele hoop mooie verhalen op over al onze vrijwilligers en leveranciers. Want we hebben een hele hoop bedrijven die ons ook ondersteunen. Maar het allerbelangrijkste zit rechtsboven en dat is een hele grote gele knop en daar staat doneren op.
0: Duidelijk. Hey Alan, heel erg bedankt. Ik vind het geweldig wat jullie doen.
1: Tot je dienst en bedankt dat we bij jullie in de uitzending mochten komen.
0: Ja, zeker. Nou, en wil je nou meer weten of doneren? Check dan dus haagsesoepbus.nl of de link op de Funix website.

0: Dat ik echt dacht van, nou, ik weet gewoon niet hoe ik ooit een kind ga baren. Want deze pijn was zo intens. Ik heb namelijk mijn spiraal opnieuw erin laten zetten. En ik denk dus dat heel veel meiden die ooit een spiraal hebben laten zetten, dit wel herkennen. Het onderzoek blijkt ook dat de helft van de mensen bij zo'n plaatsing dus echt heel veel pijn ervaart. En Stichting AVA uit Amsterdam, die heeft daarom een nieuw overzicht gemaakt met manieren waarop zorgverleners die pijn dus beter kunnen voorkomen en dus verminderen. En we hebben dus Jul van AVA hier om de blok. Een hele goede avond, Jul.
1: Hi.
0: Hallo.
1: Ja, leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, tuurlijk. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. En eigenlijk had ik je eerder nodig in mijn leven.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja.
1: Ik ben de enige, denk ik. Heel veel vrouwen die dat zo hebben ervaren. En ik zelf helaas ook.
0: Ja, vreselijk. Want als we het nu even voor de mannen die luisteren, hè, die dus geen spiraal zetten. Met wat zou die pijn het beste te vergelijken zijn?
1: Ja, dat is best lastig. Want het is natuurlijk een hele specifieke pijn die echt in je baarmoeder zit. Dus het is heel erg intern. Maar we hebben wel eens eerder de vergelijking getrokken met een knip. Dus als sterilisatie bij mannen. Maar ook misschien als mannen in hun ballen worden getrapt. Ik heb ook wel eens gehoord van mannen dat dat ook heel erg een soort interne pijn is.
0: Ja.
1: Dan ben ik zelf natuurlijk geen man, dus ik weet het niet zeker. Maar
0: ja, precies.
1: Als ik het voor mannen zou moeten vergelijken, zou dat het eerste waar ik aan zou denken.
0: Ja, dat kan ik me ook wel ergens voorstellen. Want hey, nou is het dus zo dat er dus lange tijd weinig onderzoek is gedaan naar pijn bij vrouwen tijdens een spiraalplaatsing. Maar
1: ja.
0: Wat voor gevolgen heeft dat dus gehad voor hoe artsen hiermee omgaan?
1: Nou, ik denk dat het eigenlijk iets is wat überhaupt breder ook getroffen kan worden. Er is sowieso niet alleen bij spiraalplaatsing, maar überhaupt bij vrouwspecifieke dingen is er gewoon heel weinig onderzoek gedaan. En dat uitzicht dus ook bij spiraalplaatsing. En hierbij ja, is het ook te zien dat misschien bijvoorbeeld mensen afwijken van spiralen. Of waardoor eigenlijk een hele groep mensen misschien achterblijft in het kiezen voor fijne anticonceptie.
0: Ja, want dat is ook wel wat ik om me heen hoor van vriendinnen die het gewoon echt niet durven, omdat het gewoon echt heel veel pijn doet. En ik snap het ook echt, want ik had hem natuurlijk al eerder en ik heb toen mijn huisarts gebeld, omdat ik wist van, hey, ik moet hem opnieuw plaatsen. Toen heb ik specifiek gevraagd van, hey, kan ik hem bij de gynaecoloog zetten? Want misschien kan ik dan verdoving krijgen. En toen kwam ik aan bij de gynaecoloog en toen zeiden zij, ja, kan wel, maar ja, het is dan alleen maar aan de buitenkant en dan heb je alsnog heel veel pijn, dus heeft niet echt zin. Hoezo is verdoving nou niet standaard een onderdeel, vraag ik me af.
1: Nou, dat is best ingewikkeld ook iets. Spiralen worden in Nederland gezet volgens een soort van richtlijn die voor alle artsen is opgezet. En die richtlijn is gebaseerd op dus ook op allemaal verschillend onderzoek. En er is dus ook nog niet heel veel onderzoek gedaan naar dus die specifieke pijnstillingsmethode eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En dat zagen we ook heel erg toen wij op in die literatuur doken van, goh, wat kan je nou eigenlijk überhaupt doen? En heel veel dingen hebben inderdaad ook weer nadelen. En het is ook nog daarnaast zichtbaar dat artsen eigenlijk structureel de pijn die vrouwen bij een spiraalplaatsing hebben onderschatten. Dus misschien ook dat er daardoor iets minder urgentie was of zo. Dus nu hebben wij ook een tijd geleden al een oproep gedaan van, goh, doe nou meer onderzoek. En vanuit dat idee is dat er nu ook wel opgepakt en worden ook die richtlijnen herzien. Dus hopen we ook dat er snel meer naar buiten komt daarover. En eigenlijk willen we vanuit AVA nu dus deze handreiking doen als een soort tussenoplossing.
0: Ja, precies. Want stel voor als iemand nu dus morgen een afspraak gaat maken voor een spiraal plaatsen. Wat kan diegene dan voor een afspraak al concreet aan een huisarts vragen om dus misschien het minder pijnlijk te maken?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat wat jij al hebt gedaan, dat al heel goed is. Dat je daar überhaupt soort van al iets over zegt. Want ik denk dat dat ook voor heel veel vrouwen best intimiderend kan zijn. En dat is eigenlijk al de eerste stap. Maar we hebben die handreiking ook specifiek ontwikkeld, zodat hij zeg maar naar artsen kan. Dus het gaat dat hij bij artsen terecht komt en dat kan direct. Want we hebben natuurlijk ook artsen in ons netwerk zitten. Maar het kan ook dat jij als degene die een spiraal wil laten zetten, dat zelf dus aan je arts gaat aanbieden. Of dat je op zoek gaat naar een arts die mogelijk wel meer pijnbestrijding heeft of kan aanbieden.
0: Ja, nu denk ik echt, had ik dat maar gedaan. Want ik heb inderdaad echt wel eens dingen voorbij zien komen van, ja, verdoving, zo kwam ik er ook op. Maar ja, toen het uiteindelijk zo ver kwam, toen deed iedereen er maar een beetje over van, ja, verdoving, ja, dat doen we niet echt. Dus toen dacht ik, nou, dan zal het wel aan mij liggen. Maar blijkbaar kan je dus gewoon bij Stichting AVA kan je dus meer informatie opvragen. Stel voor als iemand nu denkt van hey, ik ga naar de huisarts. Waar kunnen ze dan die informatie bij jullie vinden?
1: Nou, jullie kunnen sowieso naar onze Instagram, dat is @avahelpt. Maar ook gewoon op onze site, dat is avahelpt.nl. En daar staat ook die handreiking die je dus zelf kan meenemen naar je arts.
0: Nou, goeie. Ga daar dus zeker naar kijken. Ik wou dat ik dit eerder wist. En heel erg bedankt, Yu, voor het delen van deze informatie. Want ik denk dat het hele belangrijke informatie is voor veel vrouwen.
1: Zeker. Heel fijn dat we het hier mochten komen vertellen.
0: Tuurlijk. Fijne avond.
1: Met de plaatsing.
0: Dankjewel. Doei doei.
1: Doei doei.

0: met Tisa.
1: Nou, als ik alleen maar bezig ben met schrijven, dan let ik ook niet meer op. En ja, laptops gaan wel veel sneller.
2: Een opleiding aan de Universiteit van Amsterdam heeft dit studiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges verboden. De opleiding wil daarmee zorgen dat studenten minder worden afgeleid en hun aandacht bij de les houden. Aantekeningen maken kan nog wel, maar dan ouderwets met pen en papier. Maar hoe vaak zitten studenten tijdens hun lessen eigenlijk op hun telefoon of laptop voor iets anders? Ik ging de straat van Utrecht op om dat te vragen.
3: Telefoon niet, maar laptop om dat iets te maken. Ja.
4: Ja, laptop.
5: Ja, laptop.
4: Ja, om te appen en schoolwerk gewoon.
5: Ja, ik wou hetzelfde. Ja, niet heel veel anders. Ja.
2: En doe je dan wel eens andere dingen eigenlijk terwijl je bezig zou moeten zijn met de les?
4: Ja, appen met vrienden of zo.
5: Ja, gewoon appen en af en toe een beetje spelletje spelen. Ja.
3: Wel een laptop.
6: Ja, laptop.
2: En wat doen jullie dan op de laptop?
3: Als er een opdracht is voor de les, dan maken we die daarop, maar voor de rest niks. Ja.
2: Gebruik je tijdens de les wel eens je laptop of je telefoon?
5: Ja, dat komt wel eens voor, ja.
7: Ja, laptop.
2: En wat doe je dan op je laptop?
7: Aantekeningen maken gewoon tijdens als ze aan het praten zijn.
2: En gebruik je laptop dan ook stiekem wel eens voor wat andere dingen tijdens je hoorcollege? Of?
7: Nu nog niet, maar misschien later wel. Maar nu te veel stress dat ik moet meetypen.
2: Op de UvA vinden ze dat laptops heel erg afleidend zijn en dat je beter met pen en papier aantekeningen kan maken, dat het dan beter blijft hangen. Wat denk jij daarvan?
7: Nou, we hebben ook één werkcollege en dan mag je niet met laptop of telefoons werken. Maar ja, ik vind beide eigenlijk prima. Maar ik vind niet echt heel veel afleiding bij mijn laptop, dus voor mij maakt het niet heel veel verschil.
3: Zou kunnen als zij het zeggen, dan geloof ik wel, ja. Ja.
8: Ik denk dat wel zou kloppen, want op de laptop heb je allemaal spelletjes en afleiding en op de pen en papier heb je dat niet.
2: Speel je wel eens spelletjes tijdens de les?
8: Ja, af en toe wel.
5: Ja, soms. Niet altijd. Maar ik denk, een laptop is ook gewoon heel handig om gewoon allemaal dingen op te zoeken. Dat is handig, denk ik.
2: En zou je ook niet dingen kunnen opzoeken nadat de les klaar is?
5: Ja, maar dan is het nog vers in je hersens en dan denk ik dat het beter is.
2: En denk je dat je beter zou kunnen opletten als tijdens je hoorcollege telefoons en laptops worden weggelegd?
1: Nou ja, telefoons wel, maar laptops niet, denk ik dan.
2: En waarom denk je van niet?
1: Nou, als ik alleen maar bezig ben met schrijven, dan let ik ook niet meer op. En ja, laptops gaan wel veel sneller.
5: Ja, het is wel veel meer werk uiteindelijk als je moet schrijven elke keer. Maar voor de rest, ja, maakt mij niet heel veel uit.
2: Want tijdens de les doe jij nooit iets anders dan alleen aantekeningen maken?
5: Dat komt wel eens voor in principe, maar ik probeer mijn best te doen.
1: Ja, nou, ik doe HBO. Maar ja, schrijven, wel veel werk. Laptopje is toch wel iets handiger.
4: Ja, soms heb je toch wel je laptop nodig om iets op te zoeken, denk ik. Dus ik weet niet of dat echt helpt.
5: Ja, het is wel makkelijk om dus soms dingen op te zoeken. En aantekeningen maak je ook al bij de meeste vakken gewoon in je schrift nog steeds.
2: En denken jullie dat het beter zou kunnen helpen voor concentratie?
4: Ja, want je wordt toch niet afgeleid door alles wat op je scherm gebeurt?
5: Ja, hetzelfde. Ja. Er is weinig afleiding dan.
3: Ik kan me nog even weinig bij voorstellen. Want bij mijn studie best wel veel gebruik wordt gemaakt van laptop met programmeren en dingen. Maar waarom niet? Ja, ik sta wel open.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/nieuws.
7: It's complicated.

0: www.credit@funix.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

Buurman neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk? En hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke Lefranc weet er alles van. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.

Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jay. Ja, waarom is wat jij

0: Goedemorgen!
1: Weekend Rewind.
2: Rewind Selector.
1: Met Jay.
0: Een hele goede morgen op deze mooie, echt mooie zondagochtend. Een mooie zondagochtend waarbij je wel zin krijgt om iets te doen. Of ja, misschien moet je gewoon iets doen, ondanks dat je helemaal geen zin hebt. Nou, dat kan helemaal. Elk weekend draai ik voor jou heerlijke classics. Ik draai ook extra veel classics. Maar goed, de hits van nu zullen natuurlijk niet ontbreken. En het mooie van Weekend Rewind is dat je tijdens de hele show lekker mee mag bepalen met de tracks die ik ga draaien. Dus je mag altijd suggesties door laten komen in de NPO Luister app. En strakjes gaan we een spel doen waarbij jij ook nog eens een prijs kan winnen. Maar goed, first things first.
2: Rewind ready.
0: Yes, get ready, get ready. Wat ga jij vandaag doen? Dat is wat ik wil weten. Dat is het allerbelangrijkste op dit moment. Wat ga jij doen? En daarna ga ik daar natuurlijk een track voor draaien. Jij mag natuurlijk ook zelf invullen welke track dat is. Dat is altijd leuk als je zelf zoiets van Jay, luister eens. Ik ga nu dit en dit en dat doen. En ik zou heel graag eigenlijk deze track erbij willen horen. Nou, dan regel ik dat gewoon voor je. Weet je niet welke track je erbij zou willen horen?

even krijg van wat je gaat doen. En vooral als je er ook bij vertelt wat je moed vandaag is. Ja, want ik kan me voorstellen dat je op een zondag, ja, dat er twee kanten op kan gaan. Je kan op zondag denken van, nou ja, ik ben niet echt vooruit te branden. Het was een zware week. Of je bent juist lekker fris en fruitig opgestaan en denkt van, ja man, ik ga er tegenaan. Ik ga mijn huis schoonmaken of ik ga naar mijn familie toe. Ik ga werken. Het noem het maar op. Jij gaat het invullen. Goed, in de tussentijd dat jij mij gaat vertellen wat je vandaag gaat doen en met welke track ik jou heel blij kan maken, hoop ik dat ik je blij maak met deze classic van twee heren waar we al een tijdje geen nieuwe muziek van krijgen. Samen met een andere man die op dit moment in Dubai woont. Ja, voor wie heb ik het? Nou, de man die in Dubai woont, dat is Mr. Props. En de track die ik bedoel, dat is van de twee mannen van The Opposites. Dit is Sukkel voor de Liefde tijdens Weekend Rewind hier op Van X.

Ronnie Flex met Non-Stop. Goedemorgen. Rewind ready. Ja, wat ga jij vandaag doen op deze mooie zondag? Je kon het bij mij even droppen in de NPO Luisterapp en dan konden we erover praten. Maar het mooiste ervan is...

de gym. Jeliana die stuurde mij, ja, ik moet de kamer van mijn vriend gaan verven. Nou, ik hoop dat je vriendje een beetje gaat helpen, tenzij het een verrassing is natuurlijk. Even kijken, dus ik denk dat die track die ik van San heb, jou ook wel, jij toch, voor een goede sfeer kan zorgen, Jeliana, als ik je naam goed uitspreek. Wesley die zegt, goedemorgen kerel, ik ben wel even aan het werk en ben onderweg naar Maastricht met een lading ijs. Jongen. Nou Wesley, blijf gewoon luisteren. Er komt sowieso wel iets voor jou ook langs. En je hebt er iets bij geschreven wat even onder ons is. Nou, dat komt helemaal goed. Ik heb ook een bericht gekregen van Eduardo. En Eduardo is een hele lieve zoon. Want hij stuurt naar mij. Mijn vader doet vandaag mee aan de gymrace in Utrecht. Een soort van Hyrox-achtige... gebeuren, zoals hij dat dan noemt. Hij zegt maar, zijn afkomst is Kaapverdiaans. Dus als u Rebound Chick van Nelson Freitas kan draaien, echt een klassieker. Nou, laten we allereerst even zeggen, Eduardo, geen u, niet nodig. Je kan gewoon jij en Jay tegen mij zeggen. Zo jong ben ik nog. Maar goed, je hoort het, de track komt er gewoon lekker aan. Dus hopelijk wordt je vader hier blij van. En de vader van Eduardo, dikke, dikke shout-out. Hey, zometeen gaan we een game doen waarbij jij een prijsje kan winnen. Welke game dat is en welke prijs dat wordt, dat hoor je allemaal

0: Ik ga je wat hints geven en het zit namelijk zo. Het spel heet Who Said It? Omdat het te maken heeft dat ik de hints ga geven op basis van wat deze persoon heeft gezegd. Of het nou in een nummer is, of het nou gewoon een quote is in een interview, of waar dan ook. Dus wat ik zo meteen als voorbeelden ga geven, dat zijn dingen wat deze persoon gezegd heeft. Goed, je krijgt van mij 3 stuks van deze hints.
1: Nummer 1.
0: Wat deze persoon zegt is, wat is jouw naam? Laat me met je praten en een drankje voor je kopen.
1: Nummer 2.
0: Ze heeft drankjes gemaakt, we hebben ze gedronken en werden dronken. En nu denk ik dat ze me cool vindt.
1: Nummer 3.
0: Ik heb geld in gedachten. Ik kan nooit genoeg krijgen. Elke keer als ik binnenkom, gaan alle handen omhoog. Heb je al een idee wie deze persoon is? Nou, wie ben ik op zoek? Ben jij die ene kenner die...

nieuwe de Phonics Goodie Bag. Ja, hey, ik kan je erbij vertellen. Als je een voice memo stuurt, dan vergroot je natuurlijk de kans dat ik jouw goede antwoord uitkies. Want ja, soms ben je niet alleen met het goede antwoord. Misschien nu wel. Goed

Ik heb 3 quotes van deze persoon waarnaar ik op zoek ben. En jij moet tegen mij zeggen wie dit gezegd heeft. En ik heb de quotes net gedeeld. En ik krijg allerlei berichten binnen in de NPO Luister app. En ik moet je zeggen, de meeste zijn verkeerd. Ja, Benny die stuurt in de NPO Luister app DJ Khaled. Nee, dat is het niet, Benny. En Mandy stuurt ook DJ Khaled. Nee, nee, dat is het gewoon niet. Sorry, ik kan er niks anders van maken. Brie, die zegt Nelly. Nee, Nelly is het ook niet. Brie. En ik kreeg ook eentje binnen van Lionel. Maar ik snap hem, maar hij is nog steeds fout. Lionel zegt Jay-Z en Pharrell. Nee, dat is hem ook niet. Ja, wie is het wel? Ja, dat is aan jou om natuurlijk uit te leggen. Aan mij. Ik ben namelijk op zoek naar een artiest die dit allemaal gezegd heeft. Wat is jouw naam? Laat me met je praten en een drankje voor je kopen. Deze persoon heeft ook gezegd, ze heeft drankjes gemaakt. We hebben ze gedronken en werden dronken. En nu denk ik dat ze me cool vindt. En tot slot, ik heb geld in gedachten. Ik kan nooit genoeg krijgen. Elke keer als ik binnenkom, gaan alle handen omhoog. Ja, wie heeft dat gezegd? Als jij dat denkt te weten, drop het even in de NPO Luister-app.

Krijg ook een paar foute antwoorden binnen, die heb ik eigenlijk al benoemd. Maar laten we eigenlijk meteen de focus brengen naar de juiste antwoorden. Ja, de hint, wat was jouw naam? Laat me met je praten. En een drankje voor je kopen. Ze heeft drankjes gemaakt, we hebben ze gedronken. En we werden dronken en nu denk ik dat ze me cool vindt. En tot slot, de laatste quote. Ik heb geld in gedachten, ik kan nooit genoeg krijgen elke keer als ik binnen ben. Of als ik binnenkom, gaan alle handen omhoog. Ik kreeg van Daisy Deck quotes onder andere uit All I Do Is Win. En Daisy, dat heb je goed. Maar daarna zeg je Lil Wayne. En het is geen Lil Wayne. Jessica zegt Frenna en dat is het ook niet. Het is ook geen Drake. Dat is het ook niet. Goed, er zijn in totaal echt van alle antwoorden. Misschien ga je me niet geloven, maar dat is echt waar wat ik nu zeg. Zijn er maar drie goed? Zijn maar drie mensen die het goed hebben? Nou, het kan twee dingen betekenen. Of, ja, je bent gewoon niet zo heel goed in het spel. Of, het tweede, en dan moet ik even verantwoordelijkheid nemen daarvoor. Of ik heb het gewoon een beetje te moeilijk gemaakt. Dat kan ook, hè?

0: antwoord. En Mario had een goed antwoord. Ja, ja, ja, dat is zo. En dan ga ik denken van, nou ja, ga ik het zo even laten horen? Ik ga het je laten horen. Wat is het antwoord volgens jou, Claire?
1: AJ is T-Pain.
0: Ja, Mario, wat zeg jij dan?
1: Buy you a drink en die andere dingen erachteraan.
2: T-Pain. Every time I enter a building, all the hands go up.
0: Ja, en Akash zegt, dit is natuurlijk T-Pain. Nou ja, goed, we gaan even checken of dat ook echt klopt. Als we bijvoorbeeld de eerste quote gaan checken. Wat is jouw naam? Laat me met je praten en een drankje voor je kopen. Nou, we gaan het even checken. Oké, nou goed, de volgende quote was, ze heeft drankjes gemaakt en we hebben ze gedronken en werden dronken. En nu denk ik dat

Nou goed, dat checks out. That checks out. En de laatste. Ik heb geld in gedachten. Ik kan nooit genoeg krijgen. Elke keer als ik binnenkom, gaan alle handen omhoog. Ja, wat zeg, hoe zeg jij dat dan, T-Pain? Nou, mooi. Ja, goed. De persoon die als eerst binnenkwam met het juiste antwoord, dat is Mario. Dus Mario, die goodie bag, die gaat naar jou sturen. Eventjes, weet toch, al je gegevens enzovoort. Het gaat helemaal goed komen. Dan zorg je dat die goodie bag in ieder geval bij jou terecht komt. Ja, en nu is het daar natuurlijk ook wel, ja, leuk als ik een track van...

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/nieuws.

0: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
1: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jay. Ja, ik ga iets doen wat eigenlijk niet hoort op de radio. Maar ja, je kent mij, ik doe het gewoon. Je hoort het zo.

Yo Jay, good morning, good morning. Het is even geleden dat we elkaar hebben gesproken. Nog welkom back in de weekend. Wil je alsjeblieft een bondgenoot van Winnen voor me draaien? I love, fijne uitzending, laters.

0: shit.
1: Rewind Biechthoek.
0: Goedemorgen. Nou, hoe leuk zou het zijn, hè, als jij de meest foute track mag aanvragen en dat ik deze gekke track ook nog eens ga draaien zonder dat jij... En ook ik, hè? Dat zonder dat we ons hoeven te schamen. Nou, dat is precies wat ik nu ga doen. Dat is echt letterlijk

foute track moet ik voor jou draaien. Drop dat eventjes in de NPO Luisterapp. En wie weet draai ik die foute track. En je mag er ook een beetje een wedstrijd van maken. Zo'n beetje van wie kan de foutste track in de NPO Luisterapp droppen.

zo gek vindt en die misschien ook echt zo gek is, misschien wel tussen past. Misschien past hij er ook niet tussen. Dat doe ik hem alsnog ertussen. Ja, zo mooi is het vandaag. Ik ga echt mijn best doen om voor jou ook een hele mooie ochtend te maken. En dit is een van de maniertjes.

0: Freddy.
1: Goedemorgen,
0: Jay. Hey. Luister, jij kiest hier een track. Ja, nou, zal ik maar meteen eens beginnen met welke track je graag zou willen horen?
1: Het moment dat jij dat zo vroeg, dan dacht ik gelijk aan, ja, wat is nou echt een foute track? Nou, dan dacht ik eerst in instantie aan Immorales.
0: Mm-hmm.
1: En je hebt natuurlijk meerdere funzige liedjes.
0: Dat is waar.
1: En wat mij dan namens gelijk naar binnen kwam was Billen Trillen.
0: Billen Trillen! Oh my goodness. En waarom deze track dan?
1: Voor de oldschool mensen die het nog weten, toen Hollywood Rotterdam Hollywood Musical nog was, had je op de vrijdag om de twee weken had je Bobbling Beats.
0: Mm-hmm.
1: En daar kwam ook natuurlijk de jongens van Immorales met hun funzige liedjes ook wel eens optreden. Of dat je gewoon in een van de zalen, de bekende Rambla zalen, dus op een draaiplatform staat, dat iedereen erop ging, eraf ging en een ding deden en ja, of naar de volgende.
0: Jongen, dit was een beetje een bouwplaats, hè? Die HMH. Er werd veel geschuurd.
1: Ja, heel veel geschuurd. Vooral op de Bobbling Beats avonden.
0: Oh man. En dan, ja, oh wow. Weet je dat toevallig pas geleden door DJ Roffa een soort van remake gemaakt is? Toevallig van deze track die jij gekozen hebt.
1: Ja, klopt man.
0: Ik moet ook zeggen, elke keer als ik de foute track, de biechtok doe, dat mensen gewoon een foute track aan kunnen vragen, komt die wel langs, deze track? Dus het werd even tijd dat ik hem ging draaien. En Jordi, weet je, aan jou de eer om deze track aan te kondigen. En onthoud, hè, niemand gaat je judgen.
1: Zeker niet.
0: Ik ga zeggen, gooi hem erin, man.
1: Dames en heren, nu komt de track Immorales met Billen Trillen.
0: Jordi, dankjewel, man.

liggen. Ik kan er maar één draaien. Nou, deze tracks hebben meestal iets weg van elkaar. Of nou hetzelfde sampletje ooit gebruikt is. Of ze nou dezelfde melodie hebben. Of de een heeft juist een sample van de ander gepakt. Ik zal je zeggen, bij deze twee tracks is het extra moeilijk. Want de een is een soort van remake van de ander. Maar de artiest van de originele track staat ook op de remake.

Ja, welke van de twee moet ik dus draaien? Moet ik dan de Summer Walker Come True draaien? Waar Usher ook op staat trouwens. Of gewoon Usher met You Make Me. You Make Me Wanna. Ja goed, jij gaat het mij vertellen in de NPO Luisterapp. Want ik kom er zelf niet uit. En ik ga je alvast zeggen, ik kan ze niet allebei draaien. Oké? Okay? Zometeen ICSB in de Quenza met Libby. Maar eerst krijg je Your Mind Still. Hier is Young Blue samen met Drake. Hier op Phonics.

Toxic samen met Young Felix. Weekend Rewind. Rewind. Met Jay. Een goede morgen. Ja, goed, ik zit in een dilemma en jij ging me helpen om deze op te lossen. Om een keus te maken tussen twee tracks, ja, die wat weg hebben van elkaar. En deze twee hebben wel heel veel weg van elkaar, want los van dat er een sample op staat, zit de artiest van de originele track ook nog eens op de remake, zeg maar. Ja, ik zal het je wel even

0: Ja goed, jij ging mij vertellen wat het moest worden. En ja goed, ik kreeg een paar summers binnen. Maar ik kreeg toch veel meer Ushers met de originele track binnen. Nanda is daar bijvoorbeeld eentje van.
1: Hey Jay, dan wordt het sowieso Usher met You Make Me Wanna. Die blijft toch mijn favoriet.
0: Nou, hier heb je hem dan. Tijdens Weekend Rewind.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/news.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
3: Honor the craving.
2: Domino's.
4: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
5: Phoenix Afro.
4: Luister op phoenix.nl of in de

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, ik ben op zoek naar de beste heartbreak song aller tijden. En jij gaat me erbij helpen. Ik weet het.

0: Kesha Nairobi en Lassa met Exotisch hoorde je zojuist. En ik ben op zoek naar de beste heartbreak songs aller tijden.
1: De Rewind Capsule.
0: Elke week maken Quincy en ik samen met jou een tijdscapsule van de beste tracks per thema. Oké, Quincy stopt tijdens Rewind samen met jou vanaf maandag elke dag een track in deze capsule. En op zaterdag en zondag gaan jij en ik de capsule aanvullen en morgen gaat die capsule op slot. Nou, het thema van de capsule van deze week is de Best Break-up Song. Nou, dat is omdat september blijkbaar dus een break-up maand was. En 6 van de 7 tracks, die zitten al in deze capsule.

0: Een flinke lijst hoor. Jordan Sparks en Chris Brown met No Air. Kanye West met Heartless. Justin Timberlake met Cry Me A River. Yesser met Uit Elkaar. Usher met Let It Burn. En Toni Braxton met On Break My Heart. Die hebben jij en ik gisteren aan de lijst toegevoegd. Maar de capsule is nog niet voltooid. Ik heb nog één lege plek. Kan jij alsjeblieft vertellen welke break-up song nog aan deze lijst toegevoegd moet worden? Drop dat even in de NPO Luisterapp. En dan hebben we die capsule helemaal compleet.
1: Busy. Run it, bitch.

0: Hey, ik ben op zoek naar de beste heartbreak song aller tijden.
1: Capsule.
0: Ja, sinds maandag zijn we op zoek naar de beste heartbreak song voor onze Rewind Capsule. Ja, want elke dag van de week voegen we een track toe aan deze capsule. En elke zondag gaat die capsule op slot, dus zometeen gaat die

0: met No Air. Kanye West met Heartless. Justin Timberlake met Cry Me A River. Yeser met Uit Elkaar. Usher met Let It Burn. En natuurlijk Toni Braxton met Unbreak My Heart. Maar goed, de capsule is nog niet volledig en mist nog één track. En Priscilla, jij denkt dat jij hem hebt, hè?
1: Ja, denk ik wel.
0: Nou, laten we eerst beginnen even met de track waarvan jij denkt, ja man Jay, dit moet hem zijn.
1: Dat kan er maar één zijn, dat is So Sick van Nio.
0: Ja, ik moet je zeggen, die is vaker aangevraagd. Hij heeft het gewoon alleen niet gered. Ja, tussen de andere tracks die genoemd zijn. Maar ja, nu is er één plek over. Nu zijn die andere tracks zitten er al in. En ja, ja, dan wint So Sick toch wel. Maar waarom deze track voor jou dan?
1: Nou, dat was gewoon het eerste waar ik aan dacht. Toen het rijtje afstuurde, dacht ik, dat was het perfect. Dus ik miste hem.
0: Nou, weet je,
1: dat hij er niet in stond.
0: Ja, nou, dat snap ik volledig. De track begint al zo mooi. Gotta change my answering machine now that I'm alone. Because now that there's no we can't pick up the phone of zoiets, zegt hij. Ja, het is zo'n droevige track. Weet je, we gaan hem toevoegen, maar besef wel even wat jij hebt toegevoegd, hè. Door jou kan die capsule sluiten en dan blijft hij vereeuwigd als deze capsule.
1: Ja, dat vind ik heel goed.
0: Dat is toch mooi. Wil jij die track ook even aankondigen dan nog, tot slot?
1: Ja, heel graag.
0: Nou, ik zou zeggen, gooi hem erin. Nou, Priscilla heeft hem helemaal afgemaakt voor ons. Ik gooi hem nu meteen even in die capsule.
2: De Rewind Capsule.

Ega hoor je zojuist. Hey, Carlos. Carlos stapt zometeen bij mij in de rechtbank. Want Carlos heeft zijn ex een rekening gestuurd. En nu het uit is.

de rechter en jij bent de jury. En zoals in Amerika, dan bepaalt de jury of iemand schuldig is of niet. Dus, sinds jij de jury bent, voel je ook, weet je, alsof je al deze power hebt, hè? En hou je niet in. Je mag lekker straight zijn en gewoon je ongezouten mening geven. Nou goed, de zaak die we vandaag behandelen is de zaak van Carlos. Carlos stuurt dit naar mij. Hij zegt, hey Jay, mijn ex maakte na 5 jaar een einde aan onze relatie. Prima, maar 6 maanden eerder hadden we samen Japan geboekt. Ik schoot haar vliegticket van €1100 voor. Zij zou me terugbetalen. Na de breuk ging ze niet meer mee. Ik kon haar ticket annuleren, maar ik kreeg slechts €300 terug. Dus ik stuurde haar een tikkie van €800. Zij vindt mij geen gentleman en weigert te betalen. Haar reden is, ik wilde destijds per se boeken vanwege een aanbieding en ik ga zelf nog steeds naar Japan. Dus volgens haar laat ik haar nu €800 boete betalen omdat ze het heeft uitgemaakt. Maar het was toch haar ticket en haar schuld? Of ben ik schuldig? Oké, dus even op een rijtje. Jullie hebben toen het nog aan was een reis geboekt. Iedereen zou zijn eigen ticket fixen. Jij hebt die van haar volgeschoten. Het is uitgegaan in de tussentijd. Jij annuleert het ticket, krijgt €300 terug, maar vindt wel van, hey, wacht eens even, ik krijg nog €800 van jou. En zij vindt van, ja, wat voor gentleman ben jij nou? Jij wil me gewoon straffen omdat ik het uitgemaakt heb. Oké, dit is wel een discussietje. Een discussie die €800 waard is. Ja, ben je dan niet een gentleman als je bijvoorbeeld je ex dan alsnog een tikje stuurt? Of sta je in je recht? Ja goed, ik ben blij dat ik alleen maar de rechter ben. Jij bent de jurylid, dus jij moet bepalen of Carlos nou schuldig is of niet. Wat vind je? Had die man nog het gewoon moeten laten, die €800 gewoon moeten laten zitten van, hey, let bygones be bygones? Of heeft hij gewoon recht op zijn money, want afspraak is afspraak? Laat het even weten in de NPO Luisterapp of de man schuldig is of onschuldig.

0: Carlos heeft rekening naar zijn ex gestuurd toen het uit was.
1: Judge Jay.
0: Ja, en hij wil nu weten, Jay, was ik nou slecht of niet? Want zij is het er helemaal niet mee eens. Zij ziet het zo van, oh, jij laat mij...

0: schuldig. En ik moet zeggen, de NPO Luisterapp is gewoon unaniem eens over deze beslissing. Iedereen vindt bijvoorbeeld wat Jade vindt.
1: Gewoon de tikje betalen, want het geld zou sowieso terug moeten gaan naar hem. Want hij heeft het voorgeschoten. Of jullie nou in een relatie zitten of niet.
0: Ja, ja, dat is dat is een punt. Jurylid Jade heeft gesproken. Aneta die zegt, goedemiddag, ik denk dat zijn ex blij moet zijn dat het alleen 800 euro is. Dat is ook wel iets inderdaad. Want hij is wel zo eerlijk om te zeggen, ik heb die 300 al gekregen. Ik hoef alleen de rest. Zo kan je het ook bekijken. Kevin heeft een iets radicalere kijk op de zaak. Maar uiteindelijk komt het wel op hetzelfde neer, hoor. Daar niet van.
2: Die moet zijn gewoon betalen. Plus, ik ga nog rente rekenen. Wat denk je? Zij denken, is vissen of zo. Nee, man. Deze man is een schuldig. Hij staat in zijn volle recht om zijn geld terug te vragen. Zo niet. Deurwaarde, incasso, maakt niet uit. Ga mijn geld halen dan. Dus deze man heeft 100% onschuldig. Gelijk dat hij die tikjes duurt. En hij is 100% onschuldig. En nou, heel gauw betalen met je donder gewoon.
0: De jury heeft gesproken.
3: All right. Judge Jay.

0: met First Class. Goedemiddag. Funix. Ah ja, het is alweer tijd voor Funix Finest. Hallo Boas.
1: Goedemiddag. Zo klinkt als iemand van de postcode loterij.
0: Of ja, of iemand die een commentator is bij een voetbalwedstrijd.
1: Ja, dat kan ook nog. Ja.
0: Lekker, Boas, man. Wat heb je voor ons vandaag, man, tijdens Finest?
1: Nou, ik heb iets heel bijzonders. Jay, ik weet niet, ben jij van plan ooit naar een bejaardentehuis te gaan als de tijd rijp is?
0: Hé, hey, zo, hoezo laat je me nu al daaraan denken, joh?
1: Nee, nee, ik weet dat duurt nog heel lang voor jou, dat weet ik. Maar gewoon...
0: Ik hoop gewoon niet dat het nodig zal zijn, weet je?
1: Oké, okay, nou, ik ga je overhalen, want er is een bejaardentehuis in België, dat wel. Maar goed, daar kunnen we vast wel wat regelen.
0: Okay,
1: en dat doen ze tegenwoordig aan stripteases voor bejaarden. Dus ik heb mezelf alvast ingeschreven voor over 60 jaar.
0: Dus jij weet nu al dat jij over 60 jaar
1: ja.
0: mensen van 80 naakt ja. zou willen zien.
1: Nee, je moet even goed... Die strippers zijn natuurlijk geen 80.
0: Oh, nee, nee, oké, dat snap ik.
1: Ja, nee, ja, dan
0: ja, weet ik veel.
1: Nee, die strippers zijn gewoon lekker, weet ik veel, tussen de 20 en de 50 hopelijk ergens. En die bejaarden, die zijn gewoon bejaard.
0: Hé, hey, maar ze moeten wel even iedereen checken of de harten wel sterk genoeg zijn om die stripteases aan te kunnen, man.
1: Zo, ik hoor je.
0: Ja, in dat geval. Nou ja, kijk, mevrouw luistert mee, dus ik wil niet in het bejaardenhuis.
1: Mijn vrouw luistert ook mee, dus nee, ik wil ook niet in dat bejaardenhuis. Mij ga je daar niet vinden.
0: Heel goed, Boas. Nou, ik blijf luisteren.
1: Ja, zo meteen meer.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk? En hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je bent ingetuned op Phonics Finest. Wat betekent nou het allerbeste wat Phonics jou te bieden heeft? Daar ga ik de komende uren met je doorheen. En dat doen we natuurlijk door te starten met de allerbeste muziek. Je hoort het iedere vrijdag tijdens de X-chart. Ik ga nu even 3 random nummers eruit pikken en die ga ik met je doornemen. Laten we beginnen op nummer 20. Jade Lauren komt nieuw binnen met GGZ. Al was die vorige week wel de dikste. Een nieuwe binnenkomer en lekker hoog in de lijst. Direct

Goodnight, blind op zoek hier op Phonix. Ja, en heb je deze week niet alles meegekregen hier op Phonix, dan ben je precies op tijd. Phonix Finest. Ja, de komende 3 uur neem ik je mee langs alles wat je deze week nog 1 keer moet horen. Van de beste gesprekken en opvallendste momenten, tot dingen waarvan je vooral denkt, hoe zijn we hier überhaupt terechtgekomen? En dat laatste, dat geldt sowieso voor Noorden en Wef deze week. Want ze hadden het over bewoners van een verzorgingstehuis die een nogal bijzondere verzoek hadden voor hun maandelijkse activiteit. Geen bingo, geen knutselmiddag, geen middagje bloemschikken. Nee, zij wilden een striptease. Ja, echt waar, ze wilden een striptease. En natuurlijk konden Noorden en Wef dit nieuws niet gewoon

0: van je 90ste nog nat kan worden. Nee, echt waar.
1: Ja, dat is dan voor vrouwen. En mannen kunnen gewoon op hun 90ste nog steeds kinderen krijgen.
0: Ja, insane.
1: Maar luister, er is een bejaardentehuis in België. En daar hadden de inwoners van het bejaardentehuis toch wel een bijzonder verzoek. En dat klonk zo.
2: Wat overal op de schoot gaat zitten van een vrouw. En die vrouw gaat overal aan hem voelen. En aan mij kwam er zo'n speciale crème geven voor op zijn lichaam te smeren.
3: Mooi. Ja, mooi.
4: Heeft u ervan genoten?
3: Ja.
1: Er kwamen dus strippers in dit bejaardentehuis.
0: Ja, ik vind het echt niet normaal.
1: Voor zowel mannen als de vrouwen.
0: Hoe is dit het nieuwe normaal? Even serieus.
1: Nou, schijnbaar werd er dus aan die bejaarden gevraagd van wat willen jullie? Jullie hebben een maandelijkse activiteit. Wat willen jullie graag dat er gaat gebeuren? En toen hebben ze gekozen voor strippers. Nou, ik kan het wel heel goed begrijpen.
0: Waarom?
1: Nou, dan zit je een beetje te rummikuppen de hele dag tegen al die grijze wollen sokken te kijken. Allemaal van die saaie gesprekken. Kleinkinderen die langskomen. Weer ome Piet die is overleden. Allemaal dat soort saaie shit. En dan komt er gewoon iemand met een zonnebril binnen waar je gewoon eventjes een beetje mag smeren. Of als ik een opaatje ben, dan ga ik wel vooraan zitten met mijn rollatortje, hoor.
0: Ja, ik
1: kijk ik of ik een trilfunctie op mijn rollator heb.
0: Ik ga er echt niet van uit dat al deze mensen nog nooit een keer naar een stripclub of een stripper hebben gezien. Dus ik heb zoiets van, waarom zou je dat daar nog willen? Op dus zeg maar een plek waar je gewoon eigenlijk
1: wil rusten. Je wilt toch willen dat je leeft?
0: Ja, maar wat heel... Ik ga niet leven door aan een man te zitten. Dat is echt, ik vind het gewoon lijp. De meeste van hen hebben toch ook gewoon een huwelijk gehad, relatie, kinderen. Ja, ik vind het insane. Ik zou dat echt niet willen.
1: Als je nou weet dat je over een paar maanden misschien of
0: Nee, dat weet je niet. Sommige mensen halen het nog echt wel 10 jaar in
1: dus jij gaat ook gewoon, jij zegt, stel je zit daar met je man in een bejaardenhuis, dan mag je niet even naar een stripper kijken.
0: Maar ik moet hopen dat ik nooit in een bejaardenhuis ga zitten. Dat zou ik echt niet willen. Ja, ik wil ook niet dat mijn ouders daar gaan zitten.
1: Nee, maar het kan wel.
0: Het kan, maar ik zou het niet willen en dan zou ik al helemaal geen stripper willen.
5: Nou, ik ga niet voor je liggen. Als dit is hoe bejaardentehuizen tegenwoordig zijn, schrijf mij alvast maar in, hoor. Ik ben er over 60 jaar. Joe!

goed naar dat programma gekeken, naar die strippers. Hè? Weet je, die strippers waren jong en mooi. En nee, ja, misschien voor die oude mensen. Maar wat ik daar zag, laat maar zitten hoor.

liefde met Maak Me Niet Heet hier op Van Niks. Zometeen muziek van Topperig en Chavante. Ja, en ik kreeg een berichtje in de NPO Luister-app van Soraya. En ik wil straks even wat van je weten. Is het ontspannend of levensgevaarlijk wat zij doet in de badkamer? Je hoort zo wat het is.

0: Een emotionele Ketnuf hier op jouw zondagmiddag. Nari door je speakers. Ja, zou jij vrijwillig douchen zonder ook maar iets te kunnen zien? Dus gewoon douchen in het donker. Is dat normaal?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, het is tijd voor Barkie, niet Barkie. Jij bepaalt of de gewoontes van andere Phoenix-luisteraars gewoon helemaal normaal zijn, Barkie. Of dat je denkt, nee, dit is compleet gestoord. Niet Barkie dus. En vandaag kreeg ik een berichtje van Soraya. Ze heeft een spraakmemo achtergelaten in de NPO-luister-app. Laten we er even naar luisteren.
3: Hoi, nou, ik douche eigenlijk altijd in het pikken donker. Oh. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat gewoon heel erg lekker. Geen lampje aan, echt gewoon helemaal niks. Gewoon, weet je, je ziet alleen het licht onder de deur vandaan komen. Ik vind het gewoon veel rustiger. En ja, eerlijk gezegd vind ik het ook gewoon echt lekkerder. Ik weet precies toch waar alles staat. Dus ik heb dat licht ook helemaal niet nodig. Maar iedereen aan wie ik dit vertel, zegt ja, maar dat is toch helemaal niks. Dus ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Soraya die doucht dus altijd in het pikken donker. Ik zeg je eerlijk. Zeg maar, als je het hoort, dan denk je, nou, die is niet goed. Maar als je er over nadenkt. Ja, alleen, ze zegt ook geen kaarsjes, geen licht. Dus het is echt gewoon helemaal donker. Het is ook wel creepy. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Maar ze zegt, ja, ik kan het, want ik weet precies waar alles staat. Maar stel je voor dat er iets valt of zo. Dan moet je dus in je blootje richting de deur, want daar zit altijd het licht. Ik weet het niet. Ik ben wel even benieuwd naar jouw mening hierover. Soraya die doucht dus bijna altijd in het pikken donker. Dus gewoon zonder lamp aan of iets van licht. Wat vind jij hiervan? Is dit Barkie of niet Barkie? Je mag het gewoon bepalen. Gewoon vrij uit judgen. Doe het vooral in een spraakmemo via de NPO Luister app. Ben je Barkie of niet Barkie als je doucht zonder het licht aan? En niet zonder het licht aan, gewoon in het pikken donker. Laat het even doorkomen via de NPO Luister app.

0: Naked. Soraya die doucht altijd, of tenminste bijna altijd, in het pikdonker. Zonder lamp aan, zonder licht. En de vraag is, omdat zij dit doet, is zij barkie of niet barkie? Ik vroeg het jou te sturen in de NPO Luister-app. Er kwam al hier en daar wat reacties binnen. Even kijken wat Diallo zegt.
1: Niet barkie, dit is toch raar. Kijk, als je jou insoop, je weet alles waar alles staat. En je bent helemaal klaar met douchen. Je moet toch even kunnen zien, oké. Nou, heb ik nou een plek hier of daar gemist?
0: Ja. Het is niet helemaal barkie, zo te horen. Als ik hem moet geloven, ben je niet helemaal barkie. Ik laat hem nog even een keer goed lopen. Want ik heb jouw oordeel nodig om een goed oordeel te kunnen vellen. Soraya die doucht bijna altijd in het pikken donker. Zonder lamp of andere licht aan. Is zij, omdat zij dit doet, barkie of niet barkie? Laat het even doorkomen via een bericht in de NPO Luister.

0: Het is tijd voor de conclusie, want we hadden vandaag Soraya in de NPO Luister app. En zij doucht altijd in complete donker. En jij mocht bepalen, is dat Barkie dus normaal of niet Barkie?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Laten we eens even kijken wat Claire zegt.
3: Nou, volgens mij is het best Barkie om te douchen in het donker. Maar je moet inderdaad wel heel zeker weten waar alles staat. Ik denk zelfs als je het in de avond doet voor het slapen gaan, dat het nog wel nuttig is om het in ieder geval niet een heel fel licht te doen.
0: Ja.
3: Want daarmee gaat je melatonine teniet en dan kan je misschien minder goed slapen.
0: Oh, kijk
3: een heel klein beetje licht zou denk ik toch wel nuttig zijn.
0: Nou precies, dat heb ik ook. Je moet in ieder geval zien waar je loopt, zou ik denken. Ryan die zegt, Barkie, dit klinkt eigenlijk best lekker. Geen fel badkamer liggen in je gezicht. Gewoon douchen en je hoofd leegmaken. Selma dan, die vindt het niet Barkie. Die zegt, hoe weet je überhaupt of er ineens een spin naast je zit? Alleen daarom gaat bij mij het licht aan. Ja, daar heeft ze wel een goed punt. We gaan nog even bellen met Mariella. Even kijken.
4: Hi, met Mariella.
0: Hi Mariella, met Boris van de Radio.
4: Hi, hi.
0: Hi, goedemiddag. Soraya die doucht altijd in het donker. Wat vind jij daarvan?
4: Ja, ik vind het gewoon hartstikke normaal.
0: Jij vindt het hartstikke normaal? Gewoon in het pikken donker?
4: Ja, het is gewoon Barkie. Ik poep zelf ook in het donker. Lekker rustgevend.
0: Je poept in het donker?
4: Ja.
0: Wat is de reden dat je zegt, dat licht gaat niet aan?
4: Omdat het gewoon te fel is. En dan kom ik gewoon lekker tot rust. En dan is het gewoon lekker zen.
0: Heb je ook het idee hè, met poepen dat het beter gaat omdat het donker is?
4: Ja, eigenlijk wel.
0: Zeg je dit, is dat, hè? Is een aanrader om het even te proberen?
4: Ja, ik zou het wel een keer proberen als ik jou was. Gewoon licht uitdoen en lekker poepen.
0: Oké, dus advies aan Soraya. Lekker doorgaan?
4: Gewoon lekker doorgaan waar ze nu bezig is.
0: Ja, dankjewel Mariella. Fijne middag nog. Ja, alle stemmen die zijn binnen. En ik denk dat we maar naar de conclusie moeten gaan. Ben je Barkie of niet Barkie als je in het donker doucht? Hè? Donker dus compleet het licht uit. Geen licht, gewoon pitch black. Zoals ze dat in Amerika noemen. Met 77% van de stemmen is Soraya hartstikke
1: Barkie.
0: Nou, dat valt toch echt best mee. Ik ga het een keer proberen. Volgende week hoor je hoe het is gegaan.

Thin Fisherman door je speakers. Zometeen Santa. Ja, je verwacht in een gevangenis een cel, een bed en vooral niet heel veel luxe. Nou, dat zit wel anders als je Diddy heet, want zijn eten is geregeld, zijn was wordt gedaan, schoonmaak wordt ook gedaan. En ja, dit geloof je niet, er kwam nog iets bij waarvan ik echt dacht, nou, daar moet je echt kappen. Dit is geen gevangenis meer, dit is gewoon een luxe hotel. Wat het nou is, dat vertel ik je na het nieuws van 2 uur.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avans Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vibes FM op TikTok.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
10: In the mood for vibes.
11: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
10: Jij brengt de mood bij de vibes.
11: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
12: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk en hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Diddy dus ongeveer zo leven in de gevangenis. Oud-gedetineerden die vertellen dat hij andere gevangenen zou betalen om van alles voor hem te regelen. Hè? Dus eten, schoonmaken, was en zelfs, maar deze is echt crazy voor in de gevangenis, massages. Inmiddels is hij na alle verhalen daarover opnieuw in afzondering geplaatst. Ook die mensen die daar werken, die kunnen dit niet hebben. Hij wordt daar beter verzorgd dan dat hij buiten wordt verzorgd, denk ik. Ik vind het echt bizar, want je zou denken, iedereen in Jari leeft ongeveer hetzelfde. Maar blijkbaar, als je zoveel geld hebt, bestaat er ook nog zoiets als een soort VIP-gevangenis-treatment. Ik vind het crazy, man. Meer van dit soort verhalen vind je natuurlijk op de Instagram @funnyxfm of op de website funnyx.nl. Zometeen muziek van Yves Laurent na Jade Larwin.
1: Funnyx Finest.
2: The only bad bitch you know is your auntie, and that's because she done been to jail 3 times.

Yves Laran, Bresco en Blow met Highest Flex door je speakers. Ja, er is een film uit 2019 en die draait weer in de bioscoop alsof die net uit is. En ik heb het over de Avengers Endgame. Ja, Marvel die heeft besloten de film opnieuw uit te brengen als Endgame Encore, waardoor hem dus jaren later weer gewoon op het grote doek kan zien. En ergens vind ik dat wel mooi. Ik ben niet per se een Marvel-fan. Ik moet zeggen, ook heel eerlijk, dat ik al die Avengers-films niet heb gezien. Maar het feit dat je een film opnieuw uitbrengt op het doek, dat is mooi. Soms is iets zo goed dat het helemaal niet uitmaakt hoe oud het is. En toen dacht ik, ja, dat hebben jij en ik met muziek waarschijnlijk ook wel. Want welke track van vroeger zou nou opnieuw uitgebracht kunnen worden en dan gewoon weer een hit worden? Hè? Laten we eerlijk zijn, als dit opnieuw uitgebracht

die hits zijn zo goed. Welke oude track verdient volgens jou in 2026 gewoon een volledige comeback? Gewoon hè, terug in die top 50. Misschien wel weer op nummer 1. Festivals plat spelen met dat nummer. Snap je? Dat heb ik van je nodig. Stuur hem zo snel mogelijk in via de NPO Luister-app. Ik kies er eentje en die ga ik zo meteen voor je draaien. Welke oude track verdient volgens jou in 2026 gewoon weer een comeback? Eentje die voor mij ook een comeback zou mogen verdienen, hè? Dat is mijn persoonlijke voorkeur, is deze. Ook wel een classic. Kappen met mij. Yeah, yeah, yeah, yeah. Is David Guetta en Kid Cudi met Memories.

0: De nieuwste van Moolah B en Lijpen, HVB, oftewel Heavy Bars. Ja, de Avengers Endgame die is jaren later gewoon weer terug in de bioscoop. Dus ik vroeg jou net, welke oude track verdient volgens jou nou ook zo'n comeback? Gewoon opnieuw uitbrengen en dan kijken of het net zo'n grote hit wordt. Er kwamen genoeg klassiekers voorbij. Laten we even bellen met Dogla.
1: Hallo.
0: Yo, met Boas van de radio.
1: Yo, Boas, what's up?
0: Yo, jij zegt, welke tune moet nou echt een comeback krijgen?
1: Tupac toch hit hem op, man.
0: Ja, waarom die?
1: Wat zeg je?
0: Waarom die per se dan?
1: Het is eigenlijk niet eens een vraag.
0: Nee, ik weet het. Het is een retorische vraag. Dus ik weet het antwoord al, maar ik wil dat jij het tegen mij zegt.
1: Dat is een legend, man. En is een pokoe dat ze streep heeft verdiend. Dat de wereld heeft geschud. Ja. Dat steden heeft geschud. Iedereen, maar dan ook iedereen, wat voor kleur je ook hebt, heeft erop gebounced. En bounced er nog steeds op. Ja. Wanneer u draait, wordt gedraaid in de club, iedereen is gelijk aan. Als je even een minuutje had, een rustig minuutje, ben je gelijk wakker, man. Zeg eerlijk.
0: Ik hoor je wel, man. Hey, ik ga hem voor je draaien. Ik ben het helemaal met je eens. Denk je dat als die nu zou uitgebracht worden, dat dit net zo'n grote hit zou zijn? Daar was ik nog wel even benieuwd naar.
1: Ja man. Misschien groter zelf. Wow. Maar nu, ja toch, misschien groter, want ik ben 45. Dus die generatie, mijn kinderen,
0: ja,
1: die gaan hem nu ook misschien meer voelen als hij opnieuw uitgebracht wordt.
0: Ik hoor je, man. Oké, ik ga hem voor je...

0: Nicky T en KM met R&B shit op jouw zondagmiddag. Phonics Finest. Ja, zingen, acteren, rappen. Wat kan deze man niet? Ik heb het over Jordi Money. Deze week schoof hij aan bij Fernando en Donna om te praten over zijn nieuwe track Handschoen. Zijn harde straattrek waarmee hij, zoals hij zelf zegt, weer een beetje terug wil naar hoe hij vroeger muziek maakte. Ja, en gezelligheid, daar blijft het natuurlijk niet alleen bij als je bij Fernando en Donna aanschuift. Hij vertelt hoe de track tot stand is gekomen.
1: Ja, ik wilde gewoon weer een track droppen als van ouds. Een harde straattrek. En ik denk, ik hoop dat het met deze track weer is gelukt, man.
2: Sowieso, ja. En we zagen je natuurlijk ook in Mokro Mafia als Lenny, we zeiden het net al. Maar wat kunnen we de komende tijd nog eigenlijk verwachten van jouw acteren? Want volgens mij had je wel de smaak te pakken.
1: Ja, zeker. Ik heb nog een aantal nieuwe projecten gedaan die ik niet allemaal kan verklappen. Wat ik wel kan verklappen is dat 8 oktober de Tata's in de bioscoop is. En ja, daar heb ik ook een rol in.
3: Oh, Daan, in de nieuwe Daan.
1: Ja.
3: Ja, ik ga die première presenteren. Ja,
1: oh, leuk.
3: Ik
2: kan elkaar weer tegen.
1: Ja,
3: volgende woensdag, ja.
2: Maar ik herinner me dus ook nog, want we zeggen vriend van de show, maar hij heeft ook iets anders bij Phonics gezegd. Hij zei, als iemand me nodig heeft voor een seksscène, dan check me gewoon.
1: Ja,
2: dat
1: ja,
2: heb je
1: ja,
2: gezegd. Dus kan je wel vertellen of die al, is die al gefilmd?
1: Nee, nog niet.
2: Oké.
1: Als je wat weet, kan je me altijd
2: Als ik het hoor om me heen, dan bel ik wel even.
3: Heb je iemand in je hoofd dan, met wie je zo'n scène wil opnemen?
1: Nee, het is gewoon voor de film, ja. Dus het is niet per se dat het mijn eigen
2: lucht is. Is het werk?
3: Bij de film, stel dat je een scène zou mogen opnemen, is er een bepaalde actrice van je denkt...
2: Het klinkt alsof jij iemand in je hoofd hebt.
3: Wie is Chantal Jans of zo?
1: Iedereen.
2: Oh, iedereen is welkom.
3: Iedereen kan het krijgen.
2: Iedereen is welkom.
3: maar wat hoor ik nou? Je was bij Roddelpraat?
1: Klopt.
3: Hoe ben je daar terechtgekomen? Waarom wilde je daar naartoe eigenlijk?
1: Ja, wilde... ik zag niet... kijk, ik heb heel veel mensen destijds gecheckt van is het een goede set om daarheen te gaan. En ik merkte dat heel veel mensen vanuit angst reageerden. Ik heb zelf geen slechte ervaringen met die jongens gehad. En als mensen zeggen ga niet, dan wil ik juist gaan kijken wat daar is, snap je?
3: Oké, en wat vond je daar dan?
1: Ja, het was ook gewoon voor promotie van mijn afgelopen release die ik heb uitgebracht. Dus het sloot goed bij elkaar aan. Dit track heet De Rare Guy. En mensen vonden het ook een beetje raar dat ik daarheen ging. Dus ik denk dat het goed op elkaar aansloot.
2: Het paste gewoon.
3: Ze zitten sowieso in een rechtszaak, toch? De OM vervolgt hen of zoiets voor beledigen van 2 Groningse vrouwen.
2: Ja, klopt. Voor die meiden die gefilmd zijn.
3: Een hele toren, ja.
2: Maar dat had niks met hem te maken.
3: Nee, omdat mensen dan als ze roddelpraat horen. Nee, dat ligt vaak onder vuur. Maar hij is in de building. Voor als je vragen hebt, laat die vragen doorkomen. We gaan een reverse game met je spelen. We gaan 5 tunes aan je laten horen. En van die tunes moet je gewoon vertellen van wie die song is en hoe die song heet. Dus het gaat helemaal goed komen. Eerst trek onze handschoenen even aan voor deze man. Street record. Ja man. Jordi Money, let's get it.

Ja, en hoe krijg je het voor elkaar dat Lamine Yamal, hè, misschien wel de allergrootste speler op dit moment, qua talent, jouw muziek gaat promoten? Ja, er is een artiest die wij hier vaak op Phonics draaien, die dat heeft laten lukken. En hij spreekt gewoon Nederlands, by the way, dus het is niet een grote internationale artiest. Hoe dat zit, hoor je na het nieuws van 3 uur.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: phoenix.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Met Boa.
2: Ja, hoe zorg je er nou voor dat Lamine Yamal jouw muziek gaat promoten? Ik ga je zo meteen uitleggen hoe dat eigenlijk best wel makkelijk is. Na Karel en Ronnie Flex.

Broederliefde met Stilo op jouw zondagmiddag. Phonics Finest. Ja, als je binnen een week richting de 2 miljoen streams gaat en zelfs Lamine Yamal, het grootste talent voetbal ter wereld, jouw tune repost. Ja, dan heb je volgens mij wel een bijzondere week achter de rug. Het overkwam Issa, die is op dit moment met Baddies in Belgica echt een enorme hit. Ja, en als je Phonics vaker luistert, dan ken je hem misschien al, de dikste. Iedere week krijgt één track die er op dat moment echt uitspringt. En dat wordt dan de dikste. Die hoort de hele week voorbij komen extra vaak. En deze week is dat dus Baddies in Belgica. Issa die vertelde vrijdag nog aan Quincy dat hij zelf eigenlijk amper kan bevatten hoe snel het allemaal gaat. Vorige week kwam de track uit, inmiddels vliegen de streams omhoog en ineens ziet hij zichzelf ook nog terug op de socials, dus van een van de grootste voetballers ter wereld. Eén ding maakt hij trouwens ook meteen duidelijk, hij is niet van plan om een one-hit wonder te worden. Dus maak je borst maar nat, want we gaan deze man vaker horen. Eerst even deze, dit is de dikste van deze week.

0: Rose Story Speaker, zometeen Pile Pile. Iedere avond staat er in Den Haag een rij mensen te wachten. Dus niet voor een concert, dus ook niet voor een restaurant. Maar voor iets waarvan jij misschien nooit hebt bedacht dat je daarvoor een rij zou moeten staan. Wat dat is, dat hoor je zo meteen.
1: Funnick's Finest.
2: Arthur, wat zeg je, mama?

0: Radio Silvio met Liegen door je speaker. Phonics Finest. Ja, iedere avond staan er in Den Haag tientallen mensen in de rij voor iets wat voor jou en voor mij heel vanzelfsprekend is. En dat is gewoon voor een warme maaltijd. Ja, daar in Den Haag komt al 40 jaar de Haagse soepbus langs rijden. Vrijwilligers rijden door de stad om eten uit te delen aan mensen die het financieel gewoon echt zwaar hebben. Bij sommige stops staan dus iedere avond tientallen mensen te wachten. Naomi die sprak tijdens de blok met een van de mensen achter de soepbus waarom die hulp zelfs na die 40 jaar nog steeds zo hard nodig is.
1: Wat wij doen is heel simpel. Wij staan met onze elektrische knaloranje soepbus vlakbij het Malieveld op de Koekamp.
2: Ja.
1: Elke avond om 7 uur. En iedereen die honger heeft, die mag bij ons aankomen sluiten voor een kop soep, een broodje, koffie, thee, een stukje fruit, want dat is ook gezond.
2: Ja.
1: En als het lukt, een koekje of een stukje chocola.
2: Wat geweldig. Nou, en het heeft nogal wat animo, want er staan soms wel 80 tot 100 mensen in de rij. Wie zijn die mensen eigenlijk?
1: Nou, dat zijn mensen die eigenlijk overal vandaan komen. Dat zijn voor een Hagenaars en Hagenezen die moeite hebben om aan eten te komen. Het zijn natuurlijk ook veel mensen die dakloos zijn. Dat zijn arbeidsmigranten. Dat zijn mensen die uit Turkije komen, mensen uit de Filipijnen, mensen uit China, mensen uit Friesland en Limburg, om het wat dichter bij huis te houden. En we stellen ook geen vragen. Iedereen die bij ons in de rij komt staan, die krijgt gewoon eten.
2: Ja.
1: Dus we weten ook niet precies waar iedereen vandaan komt en waarom al die mensen in de rij te staan. Dat hoeft ook niet. Als jij de drempel overstapt om bij ons aan te sluiten, dan vinden wij dat je recht op eten hebt.
2: Prachtig. Ja, jullie werken ook met heel veel vrijwilligers. Zo is er bijvoorbeeld iemand in het team die uit Polen komt. Waarom is dat dan zo waardevol?
1: Ja, we werken alleen maar met vrijwilligers. Dat wil ik graag benadrukken. We hebben geen enkele betaalde kracht in dienst. Ook niet qua bestuur of coördinatoren of mensen die op kantoor zitten of dat soort dingen. Iedereen is 100% vrijwillig bij de Haagse soepbus. We zijn ook ontzettend trots op onze vrijwilligers.
2: Ja.
1: Dat is het goud van onze organisatie. En die noemen we daarom ook de superstars. En een van onze superstars is inderdaad een Poolse mevrouw die al een hele tijd in Den Haag woont. En het geweldige van Jaska, Jaska heet ze, is dat zij ook de weg kent binnen het sociaal domein.
2: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat zij heel goed weet waar mensen die in de problemen zitten hulp kunnen vragen.
2: Mm-hmm.
1: Dus op het moment dat jij... Ik probeer het altijd om te draaien.
2: Mm-hmm.
1: Stel, ik ga naar Bulgarije omdat ik daar geld kan verdienen om hier in Nederland mijn gezin te onderhouden.
2: Ja.
1: Dan kom ik eraan, ik krijg werk, ik krijg ergens een slaapplaats en dat is mijn bubbel.
2: Mm-hmm.
1: Op het moment dat ik dan ruzie krijg met mijn baas of collega's of weet ik veel wat, dan ben ik in één klap mijn werk kwijt. Ik ben mijn slaapplaats kwijt en ik sta buiten mijn bubbel. Maar ik ken helemaal niemand in Bulgarije.
2: Ja.
1: Als ik dan per ongeluk bij de Soepski Buski aankom in Bulgarije.
2: Mm-hmm.
1: En daar is iemand die mij gewoon in het Nederlands aanspreekt. En die zegt van joh, ik ga eerst even al die andere mensen helpen. Maar daarna maken jij en ik even een praatje. En ik kan je de weg wijzen naar het straatconsulaat. Naar de stichting Barca. Naar het Leger des Heils. Naar het Rode Kruis. Het dakloos loket van de gemeente Den Haag. Allemaal instanties die mij verder kunnen helpen.
2: Ja.
1: Ja, dan is dat het lekkerste bakje soep wat ik in tijden gegeten heb natuurlijk. Phonics Finest.

0: wel vaak van die dingen dat je denkt, wat? Snap je? Wat zeg je? En daar dacht ik, waar kunnen we een spelletje van maken? Want jij als luisteraar, jij luistert natuurlijk de hele dag voor niks, hè? Laten we eerlijk zijn. Dus jij hebt misschien wel wat dingetjes voorbij gekomen en het hebt het onthouden. Het is tijd voor Guess the Rest. Jij moet gaan raden wat mijn Funnix-luisteraars, of wat mijn Funnix-collega's hebben gezegd. En laten we luisteren naar een stukje van Wef. En misschien heb je het gehoord, of misschien kan je het wel gewoon raden. Luister even mee naar Wef.
1: Zo, wat zei je, Wef?
2: Ik heb me echt nog nooit zo geschaamd als op die avond. Oprecht, toen je voor me stond, ik zakte door de...
0: De vraag is, tegen wie zei Wef sorry? Tegen wie zei Wef sorry? Is dat A, artiest Rijk, omdat ze had gezegd dat hij een Funnix Award zou winnen en hij hem niet pakte uiteindelijk? Is dat B, tegen Noordin, hè, haar collega, omdat ze hem had onderschat? Of is het C, tegen de collega van de ochtend, Fernando, omdat ze hem had aangezien voor iemand anders? Tegen wie zei Wef sorry? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app en dan maak je kans op een hele mooie prijs, namelijk een Funnix Goodie. Het is aan jou, tegen wie zei Wef sorry, hè? Dus nog, zullen we nog even gewoon één keer luisteren? Dan weet je zeker dat je het goed hebt gehoord.
1: Zo, wat zei je, Wef?
2: Ik heb me echt nog nooit zo geschaamd als op die avond. Oprecht, toen je voor me stond, ik zakte door de...
0: Tegen wie zei Wef sorry? A, B of C? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.

0: Het Miss Independent. Ja, je valt met je neus in de boter, want we zijn een spelletje aan het spelen. Namelijk Guess the Rest. Het is een quote van een Phonics collega DJ van mij. En jij moet raden. Ja, Guess the Rest. Laten we even luisteren.
1: Zo, wat zei je, Wef?
2: Ik heb me echt nog nooit zo geschaamd als op die avond. Oprecht, toen je voor me stond, ik zakte door de...
0: Ja, de vraag is, tegen wie zei Wef sorry? Is dat A, tegen artiest Rijk, B, tegen collega Noordin of C, tegen collega Fernando? Phonics Finest. Ik zeg een hele goede middag tegen Jimmy.
3: Hey, hey, goedemiddag man.
0: Jimmy, een hele goede middag. Jij was op je zondagmiddag aan het luisteren. Wat ben je aan het doen?
3: Ik kom net voor werk.
0: Wat doe je voor werk? Ben ik wel benieuwd.
3: Ik werk voor de beveiliging.
0: De beveiliging? Oh, wat voor beveiliging moet ik dan voor me zien?
3: Ja, gewoon kantoorpanden beveiligen.
0: Oh, oké. Nice. Wat is het heftigste wat je ooit mee hebt gemaakt in de beveiliging?
3: Verwarde personen, man.
0: Verwarde personen? Wat doe je daarmee? Ja. Gelijk vloeren of ga je dan nog echt het gesprek met ze aan?
3: Nee, gewoon meldkamer inlichten en die neemt het over.
0: Ja. Heb je dan het geduld daarvoor? Ik heb daar wel respect voor. Ik zou er dus echt niet het geduld voor hebben, gewoon.
3: Nou, dat wordt je allemaal aangeleerd.
0: Ja, dat is waar. En jij zat te luisteren en je denkt, ik heb het antwoord, het goede antwoord. Tegen wie zei Wef sorry volgens jou?
3: Het antwoord A, tegen Rijk.
0: Tegen Rijk. Oh, je zag het op Instagram. Oké. Zullen we maar gewoon even gaan luisteren of jij het goede antwoord had?
3: Ja, doen we.
0: Oké, dan gaan we het hele fragment even luisteren. Daar gaan we.
2: Dus maar het allemaal... spijt me.
1: Oh, wow. Dat heb ik nog nooit Ik hoor het denk ik niet goed hier zo. Wat zei je, Wef?
2: Ik heb me echt nog nooit zo geschaamd als op die avond. Oprecht, toen je voor me stond, ik zakte door de grond. Dus het
4: nee,
2: spijt me.
4: Joh, dat hoeft helemaal niet. Maar ik was gewoon wat ik
0: ja,
4: zei.
0: Ja hoor, ik hoor Rijk daar.
3: Ja.
0: Lekker, man. Het was inderdaad Rijk. Ja, mocht je het gemist hebben, @Noorden en Wef op Instagram. Maar Wef die had tijdens een repetitie van de Phonics Award gezegd... en de prijs gaat naar... en toen dacht ze, ik noem even een random naam, Rijk. En toen was dat zo de zaal door gaan zingen dat hij dacht dat hij had gewonnen. En toen uiteindelijk had hij niet gewonnen. Nou ja, lang verhaal kort. Dat werd dus even live op de radio uitgesproken. Jimmy, weekend nu of moet je nog door?
3: Nee, ik ben nu een dagje vrij en dan weer... Drie later diensten.
0: Oké, toppie man. Nou, ik ga in ieder geval een goodie naar je opsturen. Hopelijk is die morgen binnen. Kan je die op je vrije dag van genieten. En ja, je hoort het. Vergeet niet die Noordin en Wef op Instagram te volgen. Jimmy, ik wens jou een hele fijne avond nog.
3: Mag ik nog een shout-out doen?
0: Ja, tuurlijk mag jij een shout-out doen.
3: Mag ik een shout-out doen naar Houston? Want die jongen is zo goed bezig. Hij komt keihard.
0: Oké, Houston. We gaan het checken. Ja, oké, laters.

0: Oprah's bankaccount maakt het inmiddels 5-4. Wat betekent dat ik het stokje ga overgeven aan iemand die een paar jaar geleden nog op nummer 386 in de FHM 500 stond. Jamie Joy. We got a celebrity in the building.
1: Ik ga zo stuk om de dingen die jij iedere week naar boven haalt.
0: Ja, de grap is, het staat allemaal op jouw Instagram. Dus je hebt allemaal
1: maar je
0: zelf...
1: moet wel ver terugscrollen.
0: Valt ook wel mee, je tweede hoogtepunt. Ik heb dit 5 minuten geleden, ik dacht, moet ik nog iets leuks verzinnen vandaag?
1: Mijn hoogtepunt van mijn leven is dat ik in de FHM heb gestaan. Bedankt, Boas.
0: Nou ja, dat weet ik niet, dat is aan jou.
1: Die hoogtepunt op Instagram.
0: Instagram,
1: ja,
0: Jamie Joy. Derde hoogtepunt, FHM. Dankjewel voor het stemmen, nummer 386. Deze journaliste schrijft over alles dat met seksualiteit te maken heeft. Als een echte flap uit, is Rotterdam haar favoriete stad.
1: Nou, dat hebben ze over mij geschreven,
0: ja.
1: Ja.
0: Wat hou je daaraan over, zeg maar, als je daarin staat?
1: Echt helemaal niks.
0: Nee, geen DM's van allemaal mooie mannen of dat soort dingen?
1: Nou, ik zat sowieso in een relatie, dus dan...
0: Ja, dat is ook nog wel.
1: Ja, toen het eind, maar nee, daar hou ik echt helemaal niks aan over. Ja. Het was wel dat ik dus, volgens mij 3 jaar geleden, toen ben ik eruit gekikt. Toen dacht ik wel, ik hoorde niet meer bij.
0: Oh, je hebt er nog vaker ingestaan.
1: 3 keer.
0: Lekker man. Goed. Dat is wel goed voor je zelfvertrouwen, eerlijk.
1: Ja, toen wel, ja.
0: Ik wil net zeggen.
1: Ja.
0: Hey, zometeen, Phoenix Finest gaat door. Wat gaan we doen?
1: Nou, ik heb hier dus een tube tomatenpuree gevonden.
0: Oh nee, jij ook al.
1: Ja,
0: en Monica Geus heeft je gebeld.
1: Ja,
0: kan je het ook even doen?
1: Nee, dat niet. Noorden en Wef hebben natuurlijk laten slingeren, want die hebben het van de week geproefd. En ik kon het niet laten om het ook te proeven. Maar dat zette me wel aan het denken van ja, ik vond dit echt heel goor. Maar er zijn ook dingen die ik eet waarvan andere mensen misschien goor vinden.
0: Oh, vertel.
1: Ja, dat ga ik zo vertellen.
0: Ah.
1: Maar ik wil eerst van jou weten. Wat zijn de dingen die jij eet waarvan je denkt, ja...
0: Heb je even? Nee, het valt wel mee. Nou, ja, wat vind ik lekker? Ja, ik heb net een kind gekregen, dus dat doe ik al een tijdje niet.
1: Oh, dag,
0: gelukkig
1: Jack
0: Harlow. Na het nieuws van 3 uur, 4 uur zelfs. Jeetje, ik ben helemaal eraf.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: complicated questions? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Human neemt je mee in een nachtmerrie over spinnen. De grote angst van Salome van 9. Maar wat is angst eigenlijk? En hoe kom je er vanaf? Neurobioloog Branke LeFrank weet er alles van. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt, wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Finest met Jamie Joy.
2: Wat zijn aparte dingen die jij eet, wat niet iedereen eet? Ik wil het van je weten in de NPO Luister-app. Nu eerst Jack Harlow.

meest rare dingen die jij eet. En voor jou is het misschien niet raar, maar ja, voor anderen wel. Want het is gewoon niet iets wat vaak voorkomt. Ik kwam hierop omdat Monica Geuze deze week helemaal viraal ging met haar tomaatpuree. De Albert Heijn tomaatpuree uit een tube. Die ja, vindt zij dus gewoon heel lekker om daar een likje van te nemen. En iedereen ging dat gelijk proberen. Zo ook Noorden en Wef. En ik heb de tomatenpuree hier gevonden. Ik heb het net geproefd. Ik vind het me toch een partijtje goor. Maar misschien ook omdat het leek op een ketchupfles. Waardoor ik dacht, oh, het is een beetje zure ketchupsmaak. Ja, dat was het niet. Maar dat zette me wel aan het denken, ja, wat eten mensen nog meer? Waarvan je denkt, nou, mij niet gezien. Ik heb er zelf namelijk ook wel één. En er kwamen echt al heel veel appjes binnen. Zo eet Masha spaghetti met mayonaise. Ja, sorry hoor, gadverdamme. Koffie met roomboter, zegt Amber José. Nou, dat heb ik al vaker gehoord. Dat vind ik dan nog niet eens zo heel gek eigenlijk. Even kijken, wat zag ik nog meer? Kaas met aardbeienjam, dat doe ik ook. Ja, mocht er nou iets zijn waarvan jij denkt, hey, dit is wat ik eet, dan hoor ik het graag van je in de NPO Luister app met een berichtje of een voice memo. Zelf vind ik het dus echt heel lekker om een witte boterham, en ik weet niet hoe ik hierbij kom, in een tosti-apparaat te doen met een plakje kaas. Dat is dan gesmolten, gewoon een tosti. En wanneer die klaar is, dan doe ik daar dus een schepje bruine bastardsuiker in. En als je dan een hap neemt, dan heb je dan dat zout-zoete combinatie met een beetje geknetterd suiker. Is echt een top idee. Moet je proberen. Nou, heb jij ook zo'n tip? Ik hoor het graag van je in de NPO Luister-app.

0: gekke dingen eet jij?
1: Phonics Finest.
0: Monica Geuze ging deze week helemaal viraal door haar tomatenpuree tube craving. En iedereen ging het proberen. En toen dacht ik, weet je, we hebben Monica niet nodig. Jij hebt vast ook iets geks wat je eet, waar je misschien wel anderen mee kunt inspireren. Ik zie echt een hoop mayonaise liefhebbers in de NPO Luister app. Marcia die stuurde eerder al spaghetti met mayo, maar daar is nu ook bijgekomen bami met mayo, eet Diego graag. En Savanja, die eet dus graag een pannenkoek met Zaanse mayo. Specifiek Zaanse mayo, zegt ze. Ik ben een zakker voor kaas. Ik vertelde net al dat ik tosties met bastardsuiker heel lekker vind. Nou, Claire, die heeft laatst iets gedronken. Ja, dit sla ik even af.
2: Nou, ik was laatst in Canada en daar was een Mexicaans restaurant en die hadden warme chocomel met gesmolten kaas erin. En dat was echt best apart, maar dat was goed te doen.
0: Het was goed te doen. Dat klinkt niet altijd lekker. Ik weet ook niet of het iets Mexicaans is. Chocomel met gesmolten kaas. Ja, het is nou niet dat ik denk, ik ga het niet doen. Maar het is ook niet dat ik er trek in krijg. Mijn kinderen, die vragen dus altijd om een rijstewafel met chocopasta en een plakje kaas. En de eerste paar keer zei ik, nee, dat doen we niet. Dat is gek. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, als jij dat wil, eet maar. Boeit me niet. En ze vinden het zo lekker. En ik denk dat de craving van Sen ook zo ooit is ontstaan. Want Sen, hoe lang heb jij deze craving al?
3: Ja, echt al van kleins af aan. Meer dan 30 jaar.
0: Ja, dus ik denk ook dat er grote kans is dat jij misschien tegen je moeder zei, dit wil ik eten.
3: Ja, ik heb erover na zitten denken. Ik denk dat het een keer per ongeluk of zo is gaan. Dat je een keertje een broodje met smeerworst had. En dat je dacht van, iemand pakt hagelslag, er kwam wat op. En je neemt een hap en denkt, ja, dit is eigenlijk wel lekker.
0: Ja, want dat is wat jij instuurde. Jij eet broodje smeerworst met hagelslag.
3: Ja, het zoet.
0: Gadverdamme.
3: Nee, gewoon proberen. Witbolletje, dikke laag roomboter.
0: Ja, die roomboter is belangrijk, hè?
3: Die is ook echt belangrijk. Roomboter is lijst. Dus
0: ik kan niet beloven dat ik het ga proberen, Sen.
3: Nee, het is echt een aanrader.
0: Nou, thanks. Mocht je nu luisteren en denken, hey, dit wil ik proberen. Een broodje Sen noem ik het vanaf nu. Thanks voor het insturen. Chanel, die sprak gisteren met Milan van de Bondgenoten. En mocht je geen inspiratie hebben voor wat je wil koken vanavond, ja, dan is dit misschien wel iets voor je.
4: En dan hadden we pasta met passata, pesto en water en frikandel.
5: Dus ja, een soort tomatenpasta met frikandellen.
4: Aanlengen met water, zodat je meer saus hebt.
5: Oh, wat erg.
0: Gadverdamme. Nou, ik hoop voor je dat je wel iets lekkers eet, want dit wil je toch niet.

0: irritatie?
1: Lieve mensen, het is een mooie dag, maar laten we het even hebben over parkeergarages voor auto's. Die volgens mij ontworpen zijn door fietsers, want what the fuck. Welke ruimte, kill? Welke ruimte? Waarom is die ingang altijd fucking klein? Wat is met jullie, man?

0: En ik ben benieuwd, welke broederliefde tune geeft jou de beste herinneringen? Phonics Finest. Onze Rokaya die was bij de aftrap van hun theatertour, Het Huis van Broederliefde, waar je by the way nog steeds tickets voor kunt halen. En zij vroeg onder andere aan Jack, Chief en Zoe Levi, ja, welke track de beste herinnering bij hen opbracht.
1: Voor mij is het gevoelig feestje.
2: Wat?
1: Ja, toen was ik jong en toen luisterde ik bij jou het allermeest.
3: Ik denk de dag dat we Domme Jongens in Rotterdam hebben geschoten. En dat we daarna zeg maar die freestyles online hebben gezet. Het is ook de eerste keer dat ik zeg maar Broederliefde heb ontmoet.
4: Ja, moment niet, maar ik weet wel dat toen ik 14 was, Alaka, dat ik dat heel hard meezong overal de hele tijd.
2: Okay, en wat voor gevoelens krijg je bij dat nummer?
4: Ja, dat kan ik niet zeggen op camera natuurlijk. Nee.
0: Ik sluit me helemaal aan bij Zoe Levi en check het hele interview op de socials van Phonics. Dit is Alaka.

0: Stemio is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar stemio.nl.
1: Waarom Stemio.

0: alles zelf regelen. Twijfel je daarover? Helemaal niet raar. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
2: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
6: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.

0: in. En ik heb het idee dat er veel gepartied is dit weekend. Nanda heeft de verjaardag van de dochter gehad, nog gefeliciteerd. En Iri laat weten dat hij echt super brak is en maar 3 uur heeft geslapen. En die zegt, kan je me alsjeblieft een beetje energie geven? Ik heb de track die hij wil horen klaargezet en ik heb deze zo lang niet gehoord. Ik heb er echt zin in. Maar ik heb nog een spot voor een request. Dus mocht jij ook een track hebben waarvan je denkt, hey, als je deze draait, dan maak je mijn zondag. Dan doe ik dat met alle liefde en dan kun je dat laten weten via de NPO Luister app. Met een berichtje of een voice memo. Ik check het allemaal zelf. En ja, wie weet hoor je hem dan straks hier op Phoenix. Maar eerst de request van I. Huts.
1: Hoe vind je een kleine paardigheid? Je weet zelf, het is je niveau in de building. Hey, Seruela Warada. Glamok.

0: luistert naar Phonics Finest, de show waarbij ik alle hoogtepunten van de week aan je doorgeef. Zodat als je iets gemist hebt, je geen FOMO hoeft te hebben. Als je niet van 's ochtends 6 uur van Fernando tot 's avonds de blok bij Naomi kan luisteren, dan snap ik dat. Niet iedereen heeft die tijd. Maar bij mij en bij Boos in de Middag krijg je gewoon de hoogtepunten. En ook de finest muziek. Zo heb ik zometeen nieuwe muziek van Rijk voor je klaarstaan. Maar ik vroeg ook, hey, welke track wil jij horen? Wat vind jij nou echt van niks finest? Waar maak ik je blij mee? Nanda die stuurde een voice memo in van 2 artiesten die we eigenlijk wel regelmatig draaien. Maar dit nieuwe nummer nog niet. En nu, dankzij Nanda, ga je hem toch horen.
1: Hey JJ, zou je voor mij het nieuwe nummer van Sigourney Kay en Catniff willen draaien? Echt een lekker nummertje, het heet Pokerface.

bare minimum. En wat ik ook de bare minimum vind, is dat iemand ingrijpt op het moment dat zijn kind gewoon een pleurisjong is. Ja, ik zeg het gewoon. Dat is wat er deze week is gebeurd. En ik ben heel benieuwd wat jij zou doen als je in mijn schoenen stond. Mijn kinderen die gaan dus sinds een maand naar school. Zijn ze vier. Ik heb een tweeling, twee meiden. En er zit dus een jongetje in de klas die alle meisjes pest. Duwt, slaat, soms met een stok hoor ik, knijpt. En ik dacht in eerste instantie van, oké, gentle parenting. Zeg het tegen de juffrouw. Maar ja, de juffrouw die deed dus helemaal geen moer. En nou was het zo dat afgelopen vrijdag stond ik dus op het schoolplein. En toen zag ik met mijn eigen ogen dat jongetje een van mijn dochters duwen. En daarna knijpen. Dus ik keek om me heen. Keek die moeder van dat jongetje aan. Zo van, hey, ga jij nog wat zeggen? Keek de juf aan. En niemand deed wat. En het zat me zo hoog dat ik dacht, waarvoor zeggen jullie niks? Ja, dat ik naar die moeder ben toegelopen. Kon me nog best wel inhouden. In eerste instantie zei ik gewoon, hey, ik weet niet of je het doorhebt, maar misschien kan je je kind aanspreken. Zou ik wel fijn vinden. En toen zei ze, oh nee. Dat doet hij mijn kind niet hoor. Ja, dikke vinger. Toen heb ik gezegd, luister, als dit nog een keer gebeurt, ja, dan doe ik bij jou wat jouw kind bij mijn kind doet. Kijk of jij dat leuk vindt. Maar nu moet ik ze morgen weer naar school brengen. En nu denk ik wel, oh jee, ben ik die loedermoeder op dat schoolplein. Anyway, ik ben benieuwd wat jij in mijn schoenen zou doen. Wat zou jij gedaan hebben? Laat het me weten in de NPO Luister app. Ik

0: GGZ van Jade Lauren. Ik heb dit echt niet expres zo getimed. Maar ik had het erover dat ik een schoolpleinmoeder heb aangesproken. En ik was benieuwd, wat zou jij doen als je in mijn schoenen stond?
1: Ja.
0: Mijn kinderen die werden namelijk gepest door een jongetje uit hun klas. Die maar bleef duwen, knijpen, slaan. En ik was helemaal zat op het moment dat ik erbij stond en het met eigen ogen zag. En die moeder en de juf niks deden. En ik heb die moeder aangesproken. En toen, nu denk ik morgen moet ik weer naar school. En dan sta ik toch wel een beetje met lood in mijn schoenen van sta ik niet voor lul. Maar Claire zegt nee, goed gedaan Jamie Joy. Gentle parenting creates monsters. Iris die stuurde deze memo in.
2: Nou, ik vind dat je nog eigenlijk heel beleefd bent geweest. Ik als moeder was wat heftiger geweest. Ik sta volledig achter je. Je bent een goede moeder.
0: Tot nou. Dat vind ik echt super lief van je. En ik voel me echt al een stuk minder erg. Glennis die zegt ook, ik pak die moeder en het kind aan niks mee te maken. Ivo, jij hebt een soort gelijke situatie meegemaakt.
3: Oh ja.
0: Vertel.
3: Mijn dochter die werd ook gepest door een jongen op de basisschool.
0: Ja. Hoe oud was ze?
3: Ze was toen een jaartje of 10.
0: Oké.
3: Die werd ook gepest en net hetzelfde verhaal wat jij hebt meegemaakt. Je vrouw deed niks, ouders deden niks. En ik zei tegen mijn dochter, ja, je gaat gewoon een keer wat terug doen. Mm. Je doet maar niet. Ja, ze durfde niet. Toen was ik het zo zat op een dag, ben ik gewoon naar school gegaan en heb die jongen aangesproken op gezegd. Als je haar nog één keer aanraakt, pak ik je vader.
0: En hoe reageerde hij?
3: Ja, die jongen was natuurlijk bang. maar het mooiste was nog, die vader was ook bang, want elke keer dat ik haar kwam ophalen, nou, die vader durfde niet eens meer te kijken.
0: Ik ga stuk. Ja. Had je niet zoiets van, ik had die vader moeten aanspreken? Ja, dacht ik, spreek het kind gewoon aan.
3: Nou, we zijn zo vaak naar school geweest. Mm. En school heeft dan die ouders aangesproken. Die wilden dus niet dat wij naar die ouders gingen. Ja, dan ga ik gewoon zelf actie ondernemen.
0: Ja. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik had dus ook tegen mijn dochters gezegd, maar ja, die zijn pas 4. Ik zei, sla gewoon terug, aangezien die juf niks doet. Maar ja, dat durfde ze niet en zo. En ik dacht, ik kan geen kindje van 4 gaan aanpakken. Dus dan maar zijn moeder. Maar ik vind echt, als je luistert en je hebt een kind dat dus gewoon een pestkop is, spreek je kind aan. Grijp in. Want het is gewoon niet oké.
3: Okay. Yes.
0: Toch? Moraal van het verhaal. Fuck.

En ik ben ook zo meteen op zoek naar een situatiesoundtrack. Welke track past bij een situatie? En ik ga even klappen over heel veel geld vinden. Denk daar maar alvast over na. Eerst heb ik Swedish House Mafia voor je. En The Weeknd met Moth to Flame.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Voor jezelf beginnen, lekker eigen baas zijn. Maar eerlijk, er komt gewoon veel bij kijken. Klanten fixen, administratie, geldzaken. Je moet alles zelf regelen. Twijfel je daarover? Helemaal niet raar. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
2: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
5: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Je vindt een zak met meer dan een ton aan cash erin. En je brengt het terug.
1: De situatie soundtrack.
0: Misschien kan je het jezelf niet voorstellen. Ik zou het niet doen, denk ik. Maar ik ben op zoek naar een toepasselijke track voor deze situatie. En de situatie is eentje van een man, een 37-jarige man in Texas, die bij een geldautomaat een tas vond met $128.000 aan cash erin. En deze man was zo eerlijk om het in te leveren. Misschien dacht hij, hey, anders krijg ik wat mensen achter me aan wat ik niet wil. Maar wat bleek nou? Het was helemaal niet crimineel gerelateerd. Nee, de monteur van de geldautomaat, die was gewoon die tas vergeten. En ja, ik weet niet wat ik bizarder vind eigenlijk, maar ik ben wel benieuwd welke track past er bij deze situatie. Je kunt het me laten weten in de NPO Luister app met een berichtje of een voice memo. En de situatie is dus dat er een man in Texas is die een tas met meer dan een ton aan cash heeft gevonden en dat gewoon netjes heeft ingeleverd. Ik ben benieuwd

0: Doja Cat hoorde bij Phonics Finest met Say So. En ik wilde van jou weten, welke track past er bij de situatie van een 37-jarige man in Texas die een tas met meer dan een ton aan cash heeft gevonden en deze heeft ingeleverd?
1: De situatie soundtrack.
0: Ik kan mezelf echt niet voorstellen dat ik zou doen. Maar ja, hele eerlijke mensen zijn er. En Marije en Mohammed, die dachten aan dezelfde track. Mohammed, wat zou jij doen in deze situatie? Stel, je staat bij een geldautomaat en je vindt daar een tas met een ton aan cash erin.
2: Het laatste wat ik zou hebben gedaan is het inleveren.
0: Toch? Eerlijk? Maar denk je dan niet van, oh ja, misschien camera's hier en zo, krijg ik er wel gezeik mee?
2: Ik zou het niet direct willen uitgeven.
0: Ja.
2: Maar laat me het zo zeggen, ik zou er niet een heel slecht gevoel bij hebben. Want iemand die zomaar een ton vergeet in een tas, die hebben waarschijnlijk wel voldoende. En als ik me er te goed bij voel om het aan mezelf uit te geven, help mij dan mensen mee.
0: Ja.
2: Maar het inleveren, dat brengt de rechtmatige eigenaar enkel alleen maar een... maar ik denk een zakcentje op.
0: Ja, in dit geval was de rechtmatige eigenaar gewoon de bank zelf. Maar ook die verdienen genoeg. Dus ik vind ook wel dat ze wat kunnen missen. En welke track past hier volgens jou bij?
2: Bij de gozer van 37 vond ik Dom Lomp en Famous. Want het is Dom Lomp en Famous.
0: Ja, beter dan dit wordt het niet. Je hoort hem nu op Phonics. Dankjewel, mama. Fijne avond.
2: Fijne uitzending.
0: Hey. Thanks.

0: Ik ben Don Lompe Famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Lompe Famous. Ik ben Don Lompe Famous. Ik ben Don Lompe Famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

0: Moet een man in een hetero-relatie meer verdienen dan zijn vrouw? Phonics Finest. Iedere zondag komt er een nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay en Mai online. En deze week hebben zij Roxy Rosa te gast. En ze hebben het over waar zij tegenaan loopt in haar liefdesleven. Ze is nog single, ze werkt hard aan haar muziekcarrière, aan haar nagelsalon. En mannen lijken dat niet te waarderen, want die vinden het vervelend dat zij meer verdient. Ja, dit is wat ze erover te zeggen heeft.
1: Moet een guy dan, waar jullie nu mee gaan daten, financieel ongeveer wel op hetzelfde level zijn of niet?
2: Kijk, het
1: minimaal.
3: Het ligt eraan als je er last van gaat krijgen als het niet zo is, zeg maar. Want stel je voor dat de vrouw meer verdient. Oké, de man verdient wat minder, maar je hebt er geen last van. Toch? Kijk, het ligt ook aan welke situatie je zit. Woon je samen, woon je niet samen? Wil je kinderen, heb je kinderen? Laten we even uitgaan, huisje, boom, piece, je woont samen. En de man verdient minder dan de vrouw. Maar hij betaalt wel de huur. En ja, hij doet de boodschappen. Maar ja, verder heb je er niet echt. En jullie kunnen misschien iets minder uit eten. Dan had ik het niet erg gevonden of zo.
2: Same. Maar stel je voor, je bent nu, je woont nog niet samen, maar je date met elkaar al een tijdje. En nu wil jij graag mooie reizen maken, maar hij kan dat niet. En dan?
3: Dan ga ik alleen.
2: Ja?
3: Binnen. Ja.
2: En nu zegt hij, nee, ik wil niet dat je gaat.
3: Ja, dan... Move, ja, sorry. Ja, move. Move, oh, wow. Dat kan echt niet. Ik ga wel gewoon mijn ding doen.
0: Je hoorde Roxy Rosa in de nieuwste aflevering van It's Complicated met JMI. Nu online op alle Phonics kanalen. Yes.

0: Casa hoorde je met Domino. Joes, je komt binnen en je zegt ik heb heel veel vandaag.
1: Ja, zometeen Phonics Talent uiteraard. En we hebben iets speciaals, want Phonics Talent werkt ook samen met het paard van Den Haag.
0: Oh ja.
1: En we hebben artiesten die daar gaan staan, die daar een performance gaan geven. En die komen vandaag een voorproefje geven hier bij Phonics.
0: Top! Nou, genoeg reden om te blijven luisteren. Je hoort het dadelijk na festival.

0: Flexport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phoenixads.nl. Your city.

0: je van waarde bent, uniek bent en speciaal at 360community.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer er nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, Phonics Talent door je speakers met speciale dingen die op je staan te wachten. Nergens naartoe gaan. Eerst tijd voor

0: Phonix Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op Phonix.
1: Een hele goede avond en welkom bij alweer een nieuwe Phonix Talent avond. En vanavond tune je niet in bij zomaar een Phonix Talent show. Nee. Sowieso is elke Phonix Talent show een speciale. Maar vandaag toch wel een extra speciale. Ja. Want Phonix Talent en het paard. Ja, niet dit paard, maar het paard uit Den Haag. Presents Soundcheck. En dan hoor ik je al denken van... Wat houdt dat in? Ja, Phonix Talent en het paard in Den Haag. Die hebben de handen ineengeslagen voor een nieuw talententraject. Waarin nieuw Nederlands hip-hop talent een podium gaat krijgen. En uiteindelijk dus ook een live show gaat doen in het paard. Aankomende maanden zullen onder andere Maru en Massin, High Guest, Noah YSP, Louis Pedro. Die zullen onder andere een show gaan geven. En vandaag hebben we natuurlijk ook legendarische mensen in de building. Je weet het, als ze daar iets gaan doen, dan moeten ze vanavond toch wel even eerst een voorproefje doen bij ons in de show. Ja toch, dat gaan we regelen, man. Zometeen Maru Massin in de building, Noah YSP, Louis Pedro. Dus ik zou zeggen, nergens naartoe gaan. Zeker blijven luisteren, want de artiesten die zijn niet met lege handen gekomen, wat ik net al zei. Ze hebben iets al voorbereid voor ons. Ze hebben wat bars meegenomen. Dus hier blijven. Zometeen nog de Party Next Door en Drake met Loyal. Maar eerst, Fresh

0: Fraser.
1: De Jong Panna hier op Vanix. Je luistert nog steeds naar een speciale show van Vanix Talent. Natuurlijk over de soundcheck en samenwerking tussen het paard. Wacht, waar is het paard? Paard staat ergens in de gang, nu komt hij eraan. Het paard en Vanix, waarin dus nieuw Nederlands hip-hop talent naar voren krijgt en naar voren komt en natuurlijk ook een podium krijgt om een live show te doen. Twee van die artiesten heb ik vandaag in de building, want zij staan ready om op 11 oktober, zondag 11 oktober, daar de boel te gaan overnemen. Ik heb het over ja, dit duo, dit hip-hop talent. Give it up voor Maru en Messin.
2: Ja,
1: de 4-2 in de building.
2: Oeh. En 4-8, hè?
1: En 4-8, sorry.
2: Nee, nee.
1: Ja, man, heren. Twee artiesten die uitgekozen zijn voor de soundcheck tussen, bij het paard. Hoe voelt het om gekozen te zijn als ja, hip-hop talent?
3: Het is een eer, man. Ik zeg je eerlijk. Ik neem niks voor lief, toch? Dus ja, dit is gewoon een podium. Zeker met Vanix. Het is niet niks, man.
1: Ja,
2: jullie sowieso, zijn... sowieso houden we ook gewoon van Den Haag, weet je.
1: Ja, ja, ik hoor je maar.
2: Dat vooral, dus dat is het allermooiste dat we daar mogen optreden.
3: Ja, klopt.
1: Ja, zeker. En we kennen jullie natuurlijk al wat langer. Jullie zijn al wat langer bezig. Volgens mij sinds 2017 uit mijn hoofd.
3: Ja, man.
1: Maar jullie hebben dit jaar twee 101 bar sessies gedaan. Jullie stonden op het moment. Ik zag jullie veel voorbij komen. Voelt 2026 een beetje als het doorbreken jaar?
3: Jawel, jawel. Kijk, elk jaar is natuurlijk weer een stapje hoger. Dus... ja, maar dit jaar is het wel echt extra, of zo.
1: Ja, zeg maar die erkenning die is nu echt daar.
3: Ja, man. En die love die we krijgen is ook echt major. Dus ja, man. Shout-out naar iedereen.
1: Ja, heel, heel. Ja. Ja. En als ik jullie hoor ook altijd, dan hoor ik een unieke sound, weet je. Het is een beetje oldschool, maar tegelijkertijd in een nieuw jasje, in een flexiejasje, die mee is gegaan met de tijd. Hoe zouden jullie zelf die sound omschrijven?
2: Ja, ik denk dat misschien dat wel een...
3: Ja, ik wilde net zeggen.
1: Mooie...
2: Dat is een goede beschrijving. Ja, gewoon hiphop in een modern jasje gewoon. Ja. Dat, maar oldschool hiphop in een modern jasje. Ja. Maar we doen voor alles, hè.
3: Ja,
1: zeker.
3: Man.
1: Ja,
2: we zijn vies van niks. Dus.
1: Nee. Jullie houden ook van een feestje, toch?
2: Ja, daarom.
1: Mooie. Volgende week, zondag 11 oktober, staan jullie in het Paardcafé. Wat kunnen de mensen verwachten van de Maru en Messin show?
3: Een beetje van allebei. Wat we net zeggen, toch? Gewoon rap shit, maar ook...
2: We kunnen ook wel een feestje ervan gaan maken.
3: Ja, man, 100.
1: Oké, okay. Ja. En kunnen we de mensen misschien straks al een beetje een voorproefje geven?
3: We kunnen ze wel een klein voorproefje geven.
1: Ja?
2: Heel fijne dan.
3: Een aperitief.
1: Hey, lekker man, lekker man. Dat betekent dat je nergens naartoe moet gaan. Maru en Messin hier bij ons in de building. Heb je nog geen kaartje? Haal die dan. Het is gratis op paard.nl. En tot die tijd gaan we nog even een tune van jullie erin knallen, man.
3: Dankjewel, man. Let's go.
1: Eigen beleid. Samen met Chanou ook erop.
3: Big shout-out, Chanou.
1: Je hoort hem nu.
4: Ik hou me niet aan mijn eigen beleid, maar ik hou wel van mijn eigen beleid.

0: heerlijk man, heerlijk man. 12 oktober, dan staan die heren in het Paardcafé. Oh, sorry, 11 oktober, zondag 11 oktober, moet wel goed zeggen. Paard.nl, daar kan je gratis kaartje halen. Nog steeds bij mij in de building, Maru en Messin.
1: Yes.
0: Ja, heren. Het is denk ik tijd om eventjes alvast een voorproefje te gaan geven van wat jullie dus volgende week zondag op 11 oktober gaan doen daar in het Paardcafé in Den Haag. Zijn jullie ready, boys?
2: Let's go.
0: Ja? Oké, man. Dan gaan we dat doen. Let's go. Wacht, we gaan hem even rewinden. Want jullie horen hem niet in jullie koptelefoon. Moet dit dan op dingen staan? Ja, live radio mensen. Ondertussen wordt de geluidstechnicus erbij gehaald. En yes. Zouden ze dit nu moeten horen?
3: Yes.
0: Ja, dit horen jullie? Ah, oké, dan.
3: Dat zijn er.

0: en fun heeft. Dank je wel.
1: Wauw. Give it up voor Maru en Messin. 11 oktober staan ze dus in het Paardcafé in Den Haag. Hou je gratis kaartje via de website paard.nl. Heren.
0: Gratis. Wow,
1: man. Gratis, bro. Als je gratis, wat willen ze nog meer? Ja, het is gratis.
0: Wat wil je hebben? Den Haag, wat wil je?
1: Ja, man. Heren, nogmaals, dank jullie wel.
2: Ja, bedankt, man, broeder.
1: Voor de bars.
2: Ja, toch.
1: Voor jullie tijd, uiteraard.
2: 100.
1: Succes volgende week.
2: Dank je wel, Phonix.

0: gaf zomaar Fred een speciale naam, man. Freddy. Hey. Zou ook wel een leuke naam zijn. Nee, we zijn natuurlijk nog steeds bezig met de Phonics Talent en het paard. De soundcheck. Ja, ja, daar is die, daar is die. We halen hem weg van de gang. We brengen hem hier in de studio. En het zou natuurlijk keihard zijn als we nog meer artiesten vandaag in de building hebben. Nou, toeval mag het zijn dat het ook zo is. We hebben natuurlijk nog meer mensen die gaan knallen. Ook op 18 oktober is het moment daar. Paard.nl als je je kaartje wilt halen. En deze man is toch wel gekomen uit de mooiste stad van het landje. De mooiste stad achter de duinen. Give it up for the one and only Noah YSP.
1: Zeker. Ja, de woorden uit mijn mond, man.
0: Snap je? Ze moeten beseffen, ook hier in Rotterdam. Ik zie die Rotterdammers gaan kijken naar me.
1: Oh, dan zijn er voor in een half van Aga gewoon, man.
0: Lekker, man. Jij bent ook een van de artiesten die is uitgekozen voor deze samenwerking. Ja. Hoe voelt het om gekozen te zijn als nieuw hip-hop talent?
1: Sowieso altijd lauw om die erkenning te krijgen en om de mogelijkheid te hebben om iets in je eigen city neer te zetten, man.
0: Ja.
1: Dus voelt sowieso hard, man. Ik heb er zin in, man. Kijk ernaar uit.
0: Maakt het zeg maar extra speciaal omdat het ook in Den Haag is?
1: Ja, sowieso, man. Zeg maar, als het in Den Haag is, dan weet je ook van, zeg maar, heel mijn stamboom is daar, toch, zeg maar. Dus iedereen is gewoon daar, man. Dus dat maakt het altijd extra speciaal, eigenlijk, hè.
0: Ja,
1: sowieso, ja.
0: Wat ik bij jou altijd hard vind, zijn je visuals, onder andere.
1: Ja, man.
0: Dingen die we voorbij zien komen op de socials. Bedenk je deze zelf, of ja, hoe gaat dat bij jou?
1: Ik bedenk het, zeg maar, zelf. En ik heb sowieso, zeg maar, die boys van me, zeg maar, YSP Movies. Met hun, zeg maar, maak ik eigenlijk alle visuals. En, ik heb mijn eigen input en hebben een eigen input. En eigenlijk, zeg maar, samen komen we achter. Ja, ik kom meestal met het idee gewoon. En dan hun zijn gewoon heel goed in soort van bouwen op het idee wat ik dan heb. En zeggen van, nee, oké, dit is niet hard. Laten we dit toevoegen, wel of niet. En ja, hun zijn sowieso gewoon heel ervaren met wat ze doen. Dat is mijn geluk dan weer. En samen, weet je toch? Teamwork meester dreamwork, zeggen ze toch?
0: Zeker. Ja. Maar jij lijkt me ook wel iemand die gaat zeggen van, hey, ik heb deze spots uitgekozen voor de clipshoot van vandaag.
1: Ja, sowieso, dat wel, man. Ik kom wel echt met de spots en, zeg maar, de planning en dat soort dingen. Dat is wel wat ik altijd doe, man.
0: Ja. Ja, live show. In het paard, straks.
1: Ja.
0: Hoe gaat die voorbereiding voor dat eruit zien? Of ik neem aan dat je al bent begonnen met de voorbereiding.
1: Ja, ik ga gewoon, denk ik, veel tunes van het nieuwe EP doen, man. Dus voor iedereen toch die luistert, als je, zeg maar, nieuwe dingen wil horen, primeurtje wil hebben, dan wees bij die show, man. Ik ga gewoon veel exclusieve shit spelen. En dat is eigenlijk een beetje de voorbereiding tot nu toe. Gewoon veel in de studio. Kijken wat wel of niet werkt live. En 18 oktober gewoon knallen, man.
0: Ja, 18 oktober, dan is het moment daar. Je kan nog steeds je gratis kaartje halen via de website paard.nl. Broski, het enige wat ik jou dan zo ga vragen...
1: Ja.
0: Is misschien om even een voorproefje te geven of zo, toch?
1: Laten we dat zeker doen, man.
0: Ja?
1: Laten we ze wat geven, ja, man. Hey,
0: dankjewel, man. Tot die tijd gaan we even rappen, trappen en ballen.

0: Nou, want 18 oktober staat Noah YSP daar voor je ready om te gaan knallen. En hij is ook nog steeds bij ons in de heel ding. Wauw man, wat een gezellige show man. Met Maru en Messi en nu Noah YSP in de building. Maar we gaan even de gezelligheid opzij zetten, want het is tijd ons tenminste.
1: Kan nog steeds gezellig blijven. Ja, dat is gezellig vindt.
0: Precies, precies. Ben je ready bro?
1: Ik ben ready man.
0: Dan gaan we gewoon knallen man. Let's get it, let's go.
2: Yes. Hey.

Vind je vingers in mijn oor, ik zeg je straight, dan hoef ik niks te horen. Ai, ik ken het duivel, wat dansen de salsa. Zij wil naar Ibitu en niet naar Mata. Tegenwoordig geef een jongen klasse. Vroeger mocht Noah alleen in de hal staan. Ik ben met een meid van de Balkan en ik wil weten wat zij met me. Weet nog die

0: Dus give it up for Noah YSP.
1: Ja man, ja man.
0: Als je dit hebt gehoord, op wat wacht je nog dan? Paard.nl man, begin je kaartje te halen, je gratis kaartje.
2: Yes.
0: Hey Noah, bars on top of bars man.
2: Dankjewel man broerskoe,
0: is er nog best. Is er nog iets wat je tegen de Phoenix luisteraar wil zeggen? Iets wil meegeven alvast voor, je weet toch waar ze alvast aan kunnen gaan denken voor die zondag 18 oktober?
2: Ja, wat ik zei man, EP coming soon man, is loading. Dus als je die nieuwe dingen wil horen en je wil alvast een preview krijgen, wees daar man. Weet toch, be there of wees gewoon vierkant. Ik zag maar wat je doet.
0: Ja, vierkant.
2: Vierkant, man.
0: Lekker, man. Noah, dankjewel voor je tijd, man, broski.
2: Thanks for having me, man. 100.
0: En we gaan je snel weer checken, man. Yes.

Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
3: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Talent Edition, Special Edition in samenwerking met het paard The Soundcheck. Allemaal artiesten in de building. Eerst muziek van Distinct Morad. Dit is RS.

Talent. Vandaag dus hebben we toch een hele speciale editie van Phanix Talent. We hadden in het eerste uur Maru en Messin. En we hadden net natuurlijk ook Noah YSP in de building. Die gaan binnenkort allemaal optreden in het Paardcafé in Den Haag. Dat gaat een geweldige liveshow worden. En ja, dit is eigenlijk de nieuwe hip-hop talenten. De mensen die de next best zullen zijn. De mensen die gaan overnemen. Die zie je alleen daar voorbij komen. En ze hebben ook een voorproefje laten horen. En zometeen is het tijd voor nog één iemand die ook even een voorproefje gaat laten horen. Ik denk dat deze man het langst gereisd heeft van iedereen. Maar hij is hier niet zomaar gekomen. Ja, over wie ik het heb, dat hoor je zometeen. Vergeet natuurlijk niet je kaartje alvast te halen. Het is helemaal gratis op de website paard.nl. Tot die tijd gaan we even een beetje spelen outside. Doen we met Roxy Rose, ADF, Antje.

0: Phonics. Phonics Talent.
1: Met Youssef.

0: Show hier bij Phonix Talent, samenwerking tussen Phonix en Paard, waarin jong hiphop talent een kans krijgt om een live show ook te gaan doen in het Paardcafé in Den Haag. Kaartjes zijn nog steeds verkrijgbaar, helemaal gratis via de website paard.nl. En een van de uitgekozen artiesten die staat inmiddels in de studio. Deze man represent Leeuwarden. En als deze man komt, dan weet je dat je sowieso veel Bali-lijns gaat verwachten. Give it up for the one and only Louis Pedro.
1: Ja. Yeah. Appreciate it. Thanks for having me.
0: Hoe is het, broski?
1: Ja, rustig, man.
0: Ja?
1: Rustig, man.
0: Ja, we hadden net een beetje off-air over. Je was even de afgelopen periode een beetje offline, omdat je dingen in live aan het regelen was.
1: Real life. Ja, man.
0: Want wat heb je precies gedaan? Ik hoorde dat je naar Thailand was gegaan voor iets heel moois.
1: Ja, man. Ik ben naar Thailand geweest. Ik heb mijn vrouwtje ten huwelijk gevraagd.
0: Wow.
1: Ja, man. En ik ben geblest, want ze heeft ja gezegd. Je weet toch? Ook niet geheel onbelangrijk.
0: Snap je?
1: Ja, man. Dus ja, dat, man.
0: Leuk.
1: Ja, back in town, back to business.
0: Leuk, man. Dus jullie gaan trouwen, jullie gaan het allemaal regelen en dat soort dingen.
1: We gaan het allemaal regelen. Kijk, nu kunnen dingen in samenspraak, snap je? Hiervoor moest het een beetje een verrassing zijn. We zijn lang samen, dus het is dan extra moeilijk om ervoor te zorgen dat het alsnog een soort van verrassingseffect heeft, toch? Maar dat is fully gelukt.
0: Ja, ja.
1: En nu weer door, man.
0: Nu weer door. Natuurlijk weer bezig met muziek en dat soort dingen. Mm-hmm. Ook jij gaat binnenkort optreden in het Paardcafé op zondag 1 november, om precies te zijn.
1: Ja.
0: Heb je een beetje fans in Den Haag? Ik denk het wel.
1: Jawel, man. Ik heb eerder in Paard gestaan. Dat was als voorprogramma. Ik ben even vergeten van wie ook alweer. Dat was afgelopen jaar. En dat was leuk, man. Ook echt mensen die de tekst meeschreeuwden en al die dingen. Dus dat blijft een gek gevoel. Dus wie weet. Ja. Ik ben alleen maar bezig geweest sinds die tijd. Dus ik hoop dat het nu nog meer is, man.
0: Ja, er wordt natuurlijk vaak aan je gevraagd, maar je komt uit Leeuwarden.
1: Ja.
0: Is het moeilijker voor iemand buiten de Randstad om een echte goede liveshow te kunnen neerzetten in de Randstad?
1: Nee, ik denk het ook niet, man. Want ja, een goede liveshow neerzetten is gewoon afhankelijk van of je er goed in bent. En ik denk niet van welke plek je het doet, zeg maar. En ik kan het wel, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, zeker. Ja, ik ken je natuurlijk ook als een man met superveel bars, met een speciale flow.
1: Mm-hmm.
0: Ook veel Bali-lijns die voorbij komen.
1: Ja.
0: Hoe zou je eigen sound omschrijven voor mensen die jou nog niet kennen?
1: Energiek. Ja, dan ook dus wel sportief. En gewoon verfrissend, man. Lekker cliché, maar het is gewoon zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is belangrijk. Je moet verfrissend zijn in deze tijd, toch? We hebben geen zin in stoffige dingen. We willen fresh dingen horen.
1: We willen nieuwe dingen, ja, man.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Louis Pedro, 1 november, zondag 1 november in het Paardcafé. Live show.
1: Save the date.
0: Ja. Is het iets, heb je al iets voorbereid? Heb je al iets klaarstaan?
1: Ja, man, je weet toch, ik heb sowieso mijn show waarmee ik door het land heen ga. Dus we gaan iets leuk.

0: leuks doen. Je weet toch, als je precies wil weten, kom maar kijken. Hij heeft het net gezegd, 1 november. En we gaan sowieso één nieuw nummertje doen hier al even, toch?
1: Hm? Ja, zeker. Willen we die mensen dat al geven?
0: We gaan ze dat al wel al geven.
1: Oké. Dan moeten we dat gaan regelen. Dat doen we natuurlijk zo meteen. Eerst gaan we nog even genieten van muziek van jou.
0: Ja, toch.
1: We gaan luisteren naar Louis Pedro.
0: En dan
1: de tune.
0: Pedro.
1: Zie.

0: staat hij hier in Rotterdam. Give it up for Louis Pedro. Je luisterde zojuist naar Pedro. Vertelde net dat hij zijn wifi ten huwelijk heeft gevraagd in Thailand.
1: Yes!
0: Bezig is met heerlijke muziek. Mm-hmm. En dus binnenkort ook die live show daar gaat droppen.
1: Ja, man.
0: En de mannen, de mensen, die krijgen nu alvast een voorproefje.
1: Let's go.
0: Ben je ready?
1: Ready.
0: Oké, man, let's go.

0: Yes.
1: Pedro.
2: Wow.
0: Yeah.
2: Wow. Yeah. Wow. Als je nu niet naar paard.nl gaat, dan ben je gek.
0: Yes,
2: hey, ik heb
0: bro,
2: het met deze gezegd.
0: Bro, mid-first, mijn grill viel uit, man.
2: Ja?
0: Ik weet niet hoe, maar ik bleef die baard zitten gewoon. En Ik weet niet waar die is nu.
2: Hé, hey, als iemand hem snel opraapt, kunnen we hem verpanden zo meteen.
0: De bovenste zit er nog in, de onderste uit. We houden het, je weet toch, Orsi.
2: Maar dat maakt het extra speciaal dat je hem gewoon in één keer gewoon doorflipt.
0: Come on.
2: Wow. Pedro, nog iets, Louis Pedro, wil je nog iets zeggen tegen de mensen thuis? De mensen die nu op dit moment luisteren?
0: Ik kan het nooit vaak genoeg zeggen. 1 november, je weet toch, kom de boy kijken. Paard, van niks, Louis Pedro, we gaan het regelen. 1 van de 3 streden of 5, we waren in the building. Stay humble.
2: Wow, thanks broski.
0: Appreciate it, thanks for having me, man. Ja, toch?

track wij zometeen moeten gaan beseffen. Dat is een track die in de afgelopen 2 weken is uitgekomen. Het moet een harde tune zijn. Het maakt niet uit of het Nederlandstalig is, Engelstalig, internationaal. Zolang het maar hard is. Dat is het belangrijkste. En zolang je het maar stuurt in die NPO luister-app. Is helemaal gratis. Stuur het me door. Ik zie alle berichtjes voorbij komen. Doe dat vooral eventjes. En wie weet hoor je hem zometeen. Na muziek van Rema. En dit is Calm Down, hier op Phonics.

bepalen welke tune wij gaan draaien. Ik heb heel veel verzoekjes binnengekregen van Burleson, Cupido tot aan tune van Kijane, TJ Wave, FJ, Quinna. Dus ja, ik kan alleen maar eentje kiezen toch? Dat is het moeilijke van dit allemaal. Ik kan er maar één iemand kiezen. Ik kreeg veel berichten binnen over deze man. Deze man komt altijd fris. Deze man komt altijd vers. Je weet over wie ik het heb. Een echte fijnproever. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Fresh. We gaan luisteren naar de track to check van vandaag. Fijnproever.

En ja, aan al het moois komt een einde. En zo ook weer aan deze soundcheck special in samenwerking met Het Paard. Want daar gaan een hele hoop artiesten binnenkort optreden. Hou je gratis kaartje, want het is helemaal gratis om bij die live shows aanwezig te kunnen zijn. Via de website paard.nl. Daar kan je onder andere Maru en Messin checken. Je kan Noah YSP checken. Je kan Louis Pedro checken. Kortom, genoeg harde live shows die daar voorbij gaan komen. En al het moois komt een einde. Nergens aan toe gaan. Zometeen nog.

0: The sound of the city.
1: Phonix. Phonix talent.
0: Met Yusuf.
2: Ik ben een sukkel voor geld, ik ben een sukkel voor tieten. Een sukkel voor ass, ik ben een sukkel voor liefde. Ik ben een sukkel voor drank, ik ben een sukkel voor wiet.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
4: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Zet jezelf op de eerste plek, dan pas kan je anderen helpen. Het 360community.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Mr. Keep it hard and keep it banging. Welkom bij de Nando Leaks Radio.

0: Horen all day, every day. De Nando Leaks Top 10. De 10 heetste tracks van dit moment. Tracks die je moet beseffen en checken. En die je sowieso niet kan ontkennen.
1: Nummer 10.

0: flow that is Kevin Slow Flow Flow. Check all my new shit op de Lando Leaks Radio Show.
1: Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut.

to be dead. And you luistert naar Nando Leaks Radio Show.

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. Het 360community.nl.
3: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's... bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Mr. Keep it hard and keep it banging. Welkom bij de Nando Leaks Radio.

0: de Nando Leaks Top 10.
1: 10 heetste tracks van dit moment. Zondagavond, Don't Get It Twisted. Laten we gelijk doorgaan. The show is all about new music, dus let's go.
2: Nummer 5.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

klaar ben, heb je pas tijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, aan is geen wonder. Ze gooien

0: right now, son.
1: He-Mac.

Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zeg altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

ze is een winnares. Oftewel, ze wordt mijn minnares. Ze wou naar Dubai, we gaan

City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen, omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.